U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

11 bewoners van een woonzorgcentrum in Boom in de provincie Antwerpen zijn onwel geworden door de hitte. Eén bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Het centrum koelt de ruimtes al jaren met mobiele airco's, maar die bleken niet opgewassen tegen de extreme temperaturen. De brandweer heeft industriële ventilatoren en extra koeling ter plaatse gebracht. Onze kust verwacht dit weekend tot 150.000 dagtoeristen per dag. Een aantal kustgemeenten, waaronder Oostende, activeert het hitteplan, waarbij er dus toezicht is op de mobiliteit naar de stad en ook de strandpolitie extra aanwezig is. De NMBS legt elke dag extra treinen in van en naar zee. Zowel zaterdag als zondag gaat het om 20 extra treinen. De kustredders tenslotte zijn overal op post, maar vragen met nadruk enkel verkoeling te zoeken in bewaakte zones. De dubbele aardbeving in Venezuela heeft nu al met zekerheid 589 levens geëist. In het recentste bulletin van de interim-president is de dodentol daarmee reeds verdubbeld tegenover de vorige melding. Vandaag zijn een groot aantal buitenlandse reddingsteams toegekomen in het rampgebied om mee naar overlevenden te zoeken onder het puin. De autoriteiten vrezen dat het aantal dodelijke slachtoffers nog verdubbelt. En Alex Zegaard is voor het eerst nationaal profkampioen in het tijdrijden. De beloftevolle renner van Bahrein Victorious haalde het nipt voor de geëikte favoriet Tim Welles. Zegaard legde het heuvelachtige parcours in de Vlaamse Ardennen 2 seconden sneller af. Vlad van Mechelen pakte het brons. Zegaard won eerder dit jaar ook een Giro-rit. In de Ronde van Zwitserland had hij onlangs nog opgegeven. Na een extreme dag waarbij de grens van 40 graden is overschreden, is er kans op een warmteonweer tijdens de avond of nacht. Die kans is het grootst in het oosten van het land. Elders blijft de hitte lang hangen en wordt het 20 tot 24 graden. Zaterdag eerst een laatste tropische dag tot 38 graden. Tegen de avond is er overal kans op een welgekomen onweersbui.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Ori, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
2: Dit is VBRO.

Kijk op www.vwro.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, showbizberichten uit de Lage Landen en de playlist van VBRO, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, maar ook gisteren en eergisteren, zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.vbro.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

0: tickets in voorverkoop bij Uitbureau, Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info.

0: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
2: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach. Dit is...

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Ori, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.

Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

11 bewoners van een woonzorgcentrum in Boom in de provincie Antwerpen zijn onwel geworden door de hitte. Eén bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Het centrum koelt de ruimtes al jaren met mobiele airco's, maar die bleken niet opgewassen tegen de extreme temperaturen. De brandweer heeft industriële ventilatoren en extra koeling ter plaatse gebracht. Onze kust verwacht dit weekend tot 150.000 dagtoeristen per dag. Een aantal kustgemeenten, waaronder Oostende, activeert het hitteplan, waarbij er dus toezicht is op de mobiliteit naar de stad en ook de strandpolitie extra aanwezig is. De NMBS legt elke dag extra treinen in van en naar zee. Zowel zaterdag als zondag gaat het om 20 extra treinen. De kustredders tenslotte zijn overal op post, maar vragen met nadruk enkel verkoeling te zoeken in bewaakte zones. De dubbele aardbeving in Venezuela heeft nu al met zekerheid 589 levens geëist. In het recentste bulletin van de interim-president is de dodentol daarmee reeds verdubbeld tegenover de vorige melding. Vandaag zijn een groot aantal buitenlandse reddingsteams toegekomen in het rampgebied om mee naar overlevenden te zoeken onder het puin. De autoriteiten vrezen dat het aantal dodelijke slachtoffers nog verdubbelt. En Alex Zegaard is voor het eerst nationaal profkampioen in het tijdrijden. De beloftevolle renner van Bahrein Victorious haalde het nipt voor de geëikte favoriet Tim Wellens. Zegaard legde het heuvelachtige parcours in de Vlaamse Ardennen 2 seconden sneller af. Vlad van Mechelen pakte het brons. Zegaard won eerder dit jaar ook een Giro-rit. In de Ronde van Zwitserland had hij onlangs nog opgegeven. Na een extreme dag waarbij de grens van 40 graden is overschreden, is er kans op een warmteonweer tijdens de avond of nacht. Die kans is het grootst in het oosten van het land. Elders blijft de hitte lang hangen en wordt het 20 tot 24 graden. Zaterdag eerst een laatste tropische dag tot 38 graden. Tegen de avond is er overal kans op een welgekomen onweersbui.

27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orri, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: 11 bewoners van een woonzorgcentrum in Boom in de provincie Antwerpen zijn onwel geworden door de hitte. Eén bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Het centrum koelt de ruimtes al jaren met mobiele airco's, maar die bleken niet opgewassen tegen de extreme temperaturen. De brandweer heeft industriële ventilatoren en extra koeling ter plaatse gebracht. Onze kust verwacht dit weekend tot 150.000 dagtoeristen per dag. Een aantal kustgemeenten, waaronder Oostende, activeert het hitteplan, waarbij er dus toezicht is op de mobiliteit naar de stad en ook de strandpolitie extra aanwezig is. De NMBS legt elke dag extra treinen in van en naar zee. Zowel zaterdag als zondag gaat het om 20 extra treinen. De kustredders tenslotte zijn overal op post, maar vragen met nadruk enkel verkoeling te zoeken in bewaakte zones. De dubbele aardbeving in Venezuela heeft nu al met zekerheid 589 levens geëist. In het recentste bulletin van de interim-president is de dodentol daarmee reeds verdubbeld tegenover de vorige melding. Vandaag zijn een groot aantal buitenlandse reddingsteams toegekomen in het rampgebied om mee naar overlevenden te zoeken onder het puin. De autoriteiten vrezen dat het aantal dodelijke slachtoffers nog verdubbelt. En Alex Zegaard is voor het eerst nationaal profkampioen in het tijdrijden. De beloftevolle renner van Bahrein Victorious haalde het nipt voor de geëikte favoriet Tim Welles. Zegaard legde het heuvelachtige parcours in de Vlaamse Ardennen 2 seconden sneller af. Vlad van Mechelen pakte het brons. Zegaard won eerder dit jaar ook een Giro-rit. In de Ronde van Zwitserland had hij onlangs nog opgegeven. Na een extreme dag waarbij de grens van 40 graden is overschreden, is er kans op een warmteonweer tijdens de avond of nacht. Die kans is het grootst in het oosten van het land. Elders blijft de hitte lang hangen en wordt het 20 tot 24 graden. Zaterdag eerst een laatste tropische dag tot 38 graden. Tegen de avond is er overal kans op een welgekomen onweersbui.
1: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.

0: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen vandaag weer een zomerse dag. Minder warm dan gisteren. De hoogste maxima zijn eruit. We zitten met een aanlandige noordwestelijke wind en die voert wat minder warme zeelucht aan. Maar toch halen we nog gemakkelijk een 22, zelfs 23 graden aan zee tot rond een 5, 26 dieper landinwaarts. Veel zon daarbij, ook wat hoge en middelhoge wolkensluiers die af en toe wel passeren, maar zonder al te veel erg. Toch blijft de kans en de dreiging op een onweersbui bestaan. Het is niet helemaal stabiel en er zou kunnen een bui opduiken ergens in de loop van de dag. We kunnen dat niet volledig uitsluiten. Dan lijkt die kans vooral naar vanavond en zeker vannacht weer groot te worden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag. La, la, la, la.
1: Dit is VBRO.

Hij is er, de gratis VBRO-app. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: 11 bewoners van een woonzorgcentrum in Boom in de provincie Antwerpen zijn onwel geworden door de hitte. Eén bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Het centrum koelt de ruimtes al jaren met mobiele airco's, maar die bleken niet opgewassen tegen de extreme temperaturen. De brandweer heeft industriële ventilatoren en extra koeling ter plaatse gebracht. Onze kust verwacht dit weekend tot 150.000 dagtoeristen per dag. Een aantal kustgemeenten, waaronder Oostende, activeert het hitteplan, waarbij er dus toezicht is op de mobiliteit naar de stad en ook de strandpolitie extra aanwezig is. De NMBS legt elke dag extra treinen in van en naar zee. Zowel zaterdag als zondag gaat het om 20 extra treinen. De kustredders tenslotte zijn overal op post, maar vragen met nadruk enkel verkoeling te zoeken in bewaakte zones. De dubbele aardbeving in Venezuela heeft nu al met zekerheid 589 levens geëist. In het recentste bulletin van de interim-president is de dodentol daarmee reeds verdubbeld tegenover de vorige melding. Vandaag zijn een groot aantal buitenlandse reddingsteams toegekomen in het rampgebied om mee naar overlevenden te zoeken onder het puin. De autoriteiten vrezen dat het aantal dodelijke slachtoffers nog verdubbelt. En Alex Zegaard is voor het eerst nationaal profkampioen in het tijdrijden. De beloftevolle renner van Bahrein Victorious haalde het nipt voor de geëikte favoriet Tim Wellens. Zegaard legde het heuvelachtige parcours in de Vlaamse Ardennen 2 seconden sneller af. Vlad van Mechelen pakte het brons. Zegaard won eerder dit jaar ook een Giro-rit. In de Ronde van Zwitserland had hij onlangs nog opgegeven. Na een extreme dag waarbij de grens van 40 graden is overschreden, is er kans op een warmteonweer tijdens de avond of nacht. Die kans is het grootst in het oosten van het land. Elders blijft de hitte lang hangen en wordt het 20 tot 24 graden. Zaterdag eerst een laatste tropische dag tot 38 graden. Tegen de avond is er overal kans op een welgekomen onweersbui.
1: Nieuws uit je regio.
2: Ik ben Frederik Thomas. In Brugge is een 37-jarige Roemeen vrijdag veroordeeld tot 8 maanden celstraf met uitstel. Hij werd veroordeeld voor een poging tot diefstal in het Diamantmuseum in Brugge. De man vroeg op 4 februari om een armband en halsketting te mogen bekijken en hij zei dat hij de armband met de waarde van €12.740 ook wilde kopen. Toen de verkoopster zich omdraaide, haalde hij het juweel evenwel uit het doosje. De vrouw merkte meteen dat de armband verdwenen was. De man haalde hem terug boven en probeerde te betalen, maar zijn kaart werkte toen niet. Hij zei dat hij geld zou gaan halen, maar kwam uiteindelijk nooit terug. Via camerabeelden van een wisseltruck in een andere winkel kon hij uiteindelijk worden geïdentificeerd. De verkoop van het nieuwe woonproject Fort Lapin in Brugge is officieel gestart. Vastgoedontwikkelaar De Grote brengt de eerste fase met 35 appartementen, 2 woningen en een handelspand op de markt. Voormalige winkelcentrum aan het Fort Lapin maakt de komende jaren plaats voor een autovrije woonwijk met in totaal 108 woningen, veel groen en ruimte voor fietsers. De afbraak van de bestaande gebouwen staat gepland voor oktober volgend jaar. De eerste bewoners zouden er vanaf de zomer van 2028 kunnen intrekken. De volledige herontwikkeling van de site aan het Fort Lapin moet eind 2029 klaar zijn. In Sint-Kruisbrugge is de Malen Hoeklaan de voorbije maanden volledig vernieuwd. De stad Brugge investeerde in een veiligere en propere publieke ruimte met een compleet nieuw wegdek, fietspaden en ook plantvakken. In totaal werd 10.060 vierkante meter infrastructuur aangepakt. 6.110 vierkante meter rijweg, 1550 vierkante meter parkeerstroken, 1860 vierkante meter rood fietspad en 540 vierkante meter zwart fietspad. De buurt krijgt zo opnieuw een comfortabele en veilige inrichting. Basisschool Kantelberg in Malen Sint-Kruisbrugge reageert enthousiast. Het nieuwe fietspad moet kinderen veiliger en met meer plezier naar school laten fietsen, zo klinkt het daar. De 12 vernieuwde plantvakken kregen tijdelijk alyssum. Dat is een witte bloeier die voor een fris straatbeeld zal zorgen. In het voorjaar van 2027 volgen dan nog 12 nieuwe bomen en aangepaste onderbeplanting. In Brugge voert het stadsbestuur een strenger beleid tegen wetkantoren. Voortaan worden alle aanvragen, zowel nieuw als bestaande, getoetst aan objectieve afstandscriteria rond plaatsen waar veel jongeren komen, zoals scholen en ziekenhuizen. In de realiteit zullen die kantoren op termijn allemaal verdwijnen. Bij elke aanvraag wordt voortaan gekeken naar een straal van 500 en 1000 meter rond de betrokken locatie. Het eerste kantoor dat de gevolgen voelt is dat in de Scheepsdalenlaan. De convenant wordt niet verlengd en de zaak moet sluiten. Ook de andere kantoren voldoen aan die criteria en krijgen dus een niet. En in het stadhuis van Brugge zijn vrijdag 17 koppels getrouwd. Dat is een bijzonder hoog aantal en heeft natuurlijk alles te maken met de cijfers 26-06-26. Eerder al kon u in ons nieuws horen dat juni een bijzonder drukke maand is in Brugge om te huwen, omwille van de speciale cijfers in de datum. Eerder was het ook al druk op 06-06-26. Er zijn in totaal 83 huwelijken, ook hele zaterdag vinden er nog eens 11 plaats. Vanuit onze redactie wensen we die kersverse echtparen alvast alle geluk toe.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
3: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
5: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
6: De VBRO Matinee Show strijkt ook in de maand juli weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 5 juli. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert

Kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen vandaag weer een zomerse dag. Minder warm dan gisteren. De hoogste maxima zijn eruit. We zitten met een aanlandige noordwestelijke wind en die voert wat minder warme zeelucht aan. Maar toch halen we nog gemakkelijk een 22, zelfs 23 graden aan zee tot rond een 5, 26 dieper landinwaarts. Veel zon daarbij, ook wat hoge en middelhoge wolkensluiers die af en toe wel passeren, maar zonder al te veel erg. Toch blijft de kans en de dreiging op een onweersbui bestaan. Het is niet helemaal stabiel en er zou kunnen een bui opduiken ergens in de loop van de dag. We kunnen dat niet volledig uitsluiten. Dan lijkt die kans vooral naar vanavond en zeker vannacht weer groot te worden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Op zondagnamiddag 2 augustus in de Savrijzaal van Casino Blankenbergen.
1: Sammy Blank, met die een enkel bewoorder van Mark.
0: Het zomergala van Viertakt, de Strangers Tribute Show.
1: Manabombak is kapot.
0: Een unieke show van Viertakt, met de liedjes van de Strangers en eigen werk, live begeleid door de Rico.

0: tickets in voorverkoop bij Uitbureau, Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op www.viertakt.be.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
2: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Rode Duivels eindigen de poelenfase van het WK voetbal als groepswinnaar. De Duivels wonnen van Nieuw-Zeeland met een ruime 1-5. De doelpunten kwamen van twee keer Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku en helemaal aan het einde nog Alexis Salemakers. In dezelfde groep versloeg Iran Egypte met 1-2. Iran eindigt zo nog als tweede in de groep. Woensdagavond 10 uur spelen de Rode Duivels hun 16e finale, wellicht tegen Zuid-Korea. Eerder vannacht speelden Kaapverdië en Saudi-Arabië 0-0 gelijk. Kaapverdië gaat zo verrassend door op zijn eerste WK. In die groep wint Spanje, dat won van Uruguay met 0-1. In groep I waren Frankrijk en Noorwegen al geplaatst, maar Noorwegen ging tegen Frankrijk wel onderuit met 1-4. Senegal won met 5-0 van Irak en maakt als derde nog kans op kwalificatie. De federale politie gaat een nationale phishingcel oprichten, dat schrijft het laatste nieuws. Die moet alle afzonderlijke dossiers naast elkaar leggen, de linken zoeken en zo mogelijk daders identificeren. Vorig jaar zijn in ons land 12.000 gevallen van phishing gemeld bij de politie, maar het waren er mogelijk veel meer. Bij phishing proberen daders je data of geld te ontfutselen via mail of WhatsApp. Het Amerikaans leger heeft nieuwe militaire doelwitten aangevallen in Iran. Een tegenreactie op een Iraanse droneaanval op een commercieel schip in de straat van Hormuz. Dat was een grove schending van het staakt het vuren, zegt de VS. Iran zegt zelf intussen dat het alweer heeft teruggeslagen, maar meer details zijn daar niet over. Intussen hebben Israël, Libanon en de VS een voorakkoord ondertekend. Dat moet leiden naar een definitief staakt het vuren. Israël geeft de controle in twee gebieden terug aan Zuid-Libanon, maar het blijft wel in het zuiden aanwezig tot Hezbollah zich ontwapent. En nog volleybal. De Belgische volleybalmannen hebben in Polen hun zevende wedstrijd in de Volley Nations League verloren. 1-3 tegen Duitsland. De komende weken zijn er nog 5 wedstrijden. De Red Dragons willen in de top 12 eindigen, goed voor kwalificatie voor de Olympische Spelen. Zonnig en warm tot 38 graden, aan zee een graad of 28. Vanavond kan het onweren. Morgen nog tot 33 graden. Daarna zakken de maxima naar een graad of 25.
1: Uit je regio.
2: Ik ben Frederik Thomas. In Brugge is een 37-jarige Roemeen vrijdag veroordeeld tot 8 maanden celstraf met uitstel. Hij werd veroordeeld voor een poging tot diefstal in het Diamantmuseum in Brugge. De man vroeg op 4 februari om een armband en halsketting te mogen bekijken en hij zei dat hij de armband met de waarde van €12.740 ook wilde kopen. Toen de verkoopster zich omdraaide, haalde hij het juweel evenwel uit het doosje. De vrouw merkte meteen dat de armband verdwenen was. De man haalde hem terug boven en probeerde te betalen, maar zijn kaart werkte toen niet. Hij zei dat hij geld zou gaan halen, maar kwam uiteindelijk nooit terug. Via camerabeelden van een wisseltruck in een andere winkel kon hij uiteindelijk worden geïdentificeerd. De verkoop van het nieuwe woonproject Fort Lapin in Brugge is officieel gestart. Vastgoedontwikkelaar De Grote brengt de eerste fase met 35 appartementen, 2 woningen en een handelspand op de markt. Voormalige winkelcentrum aan het Fort Lapin maakt de komende jaren plaats voor een autovrije woonwijk met in totaal 108 woningen, veel groen en ruimte voor fietsers. De afbraak van de bestaande gebouwen staat gepland voor oktober volgend jaar. De eerste bewoners zouden er vanaf de zomer van 2028 kunnen intrekken. De volledige herontwikkeling van de site aan het Fort Lapin moet eind 2029 klaar zijn. In Sint-Kruis-Brugge is de Malen Hoeklaan de voorbije maanden volledig vernieuwd. De stad Brugge investeerde in een veiligere en propere publieke ruimte met een compleet nieuw wegdek, fietspaden en ook plantvakken. In totaal werd 10.060 vierkante meter infrastructuur aangepakt. 6.110 vierkante meter rijweg, 1550 vierkante meter parkeerstroken, 1860 vierkante meter rood fietspad en 540 vierkante meter zwart fietspad. De buurt krijgt zo opnieuw een comfortabele en veilige inrichting. Basisschool Kantelberg in Malen Sint-Kruisbrugge reageert enthousiast. Het nieuwe fietspad moet kinderen veiliger en met meer plezier naar school laten fietsen, zo klinkt het daar. De 12 vernieuwde plantvakken kregen tijdelijk alyssum. Dat is een witte bloeier die voor een fris straatbeeld zal zorgen. In het voorjaar van 2027 volgen dan nog 12 nieuwe bomen en aangepaste onderbeplanting. In Brugge voert het stadsbestuur een strenger beleid tegen wetkantoren. Voortaan worden alle aanvragen, zowel nieuw als bestaande, getoetst aan objectieve afstandscriteria rond plaatsen waar veel jongeren komen, zoals scholen en ziekenhuizen. In de realiteit zullen die kantoren op termijn allemaal verdwijnen. Bij elke aanvraag wordt voortaan gekeken naar een straal van 500 en 1000 meter rond de betrokken locatie. Het eerste kantoor dat de gevolgen voelt is dat in de Scheepsdalenlaan. De convenant wordt niet verlengd en de zaak moet sluiten. Ook de andere kantoren voldoen aan die criteria en krijgen dus een niet. En in het stadhuis van Brugge zijn vrijdag 17 koppels getrouwd. Dat is een bijzonder hoog aantal en heeft natuurlijk alles te maken met de cijfers 26-06-26. Eerder al kon u in ons nieuws horen dat juni een bijzonder drukke maand is in Brugge om te huwen, omwille van de speciale cijfers in de datum. Eerder was het ook al druk op 06-06-26. Er zijn in totaal 83 huwelijken. Ook heden zaterdag vinden er nog eens 11 plaats. Vanuit onze redactie wensen we die kersverse echtparen alvast alle geluk toe. Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoeltoegankelijk en biedt dagverse maaltijden.

Een heel goede zaterdagmorgen toegewenst, luisteraar. Je weet het, op zaterdag zijn we een uurtje later aan. Loopt de ontbijtshow ook een uurtje langer, tot straks 10 uur. Met uiteraard het morgennieuws van de VBRO Nieuwsredactie. Voor het weer Geert Nasens, uiteraard. En wij zorgen dat de bovenste beste gezellige muziekjes ook op deze zaterdagochtend zo je radio uitstromen. Geniet ervan met volle teugen. Onze VBRO ontbijtshow op zaterdag. Ik ben Frederik Thomas.

0: Meubelen de Grave in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen vandaag weer een zomerse dag. Minder warm dan gisteren. De hoogste maxima zijn eruit. We zitten met een aanlandige noordwestelijke wind en die voert wat minder warme zeelucht aan. Maar toch halen we nog gemakkelijk een 22, zelfs 23 graden aan zee tot rond een 5, 26 dieper landinwaarts. Veel zon daarbij, ook wat hoge en middelhoge wolkensluiers die af en toe wel passeren, maar zonder al te veel erg. Toch blijft de kans en de dreiging op een onweersbui bestaan. Het is niet helemaal stabiel en er zou kunnen een bui opduiken ergens in de loop van de dag. We kunnen dat niet volledig uitsluiten. Dan lijkt die kans vooral naar vanavond en zeker vannacht weer groot te worden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Op zondagnamiddag 2 augustus in de Savrijzaal van Casino Blankenbergen.
1: Sammy Blank, met die een enkel bewoner van maar.
0: Het zomergala van Viertakt, de Strangers Tribute Show. Een unieke show van Viertakt, met de liedjes van de Strangers en eigen werk, live begeleid door de Rico Zorro Band.

0: Viertakt in Blankenbergen. Op zondag 2 augustus. Tickets in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op www.viertakt.be.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
5: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
0: Dit is de nieuwe, swingende en bruisende zomersingle van Houston. Nooit meer zonder jou. Ik sta...

Houston met Nooit meer zonder jou. Een heerlijk zomers nummer gemaakt voor lange en zwoele avonden. Houston, bij jou op het podium. Info en boekingen. Elke.siru@hotmail.com of bel 0479-220865. Kijk voor meer info op www.houston-music.be.

0: Rode Duivels eindigen de poelenfase van het WK voetbal als groepswinnaar. De Duivels wonnen van Nieuw-Zeeland met een ruime 1-5. De doelpunten kwamen van twee keer Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku en helemaal aan het einde nog Alexis Salemakers. In dezelfde groep versloeg Iran Egypte met 1-2. Iran eindigt zo nog als tweede in de groep. Woensdagavond 10 uur spelen de Rode Duivels hun 16e finale, wellicht tegen Zuid-Korea. Eerder vannacht speelden Kaapverdië en Saudi-Arabië 0-0 gelijk. Kaapverdië gaat zo verrassend door op zijn eerste WK. In die groep wint Spanje, dat won van Uruguay met 0-1. In groep I waren Frankrijk en Noorwegen al geplaatst, maar Noorwegen ging tegen Frankrijk wel onderuit met 1-4. Senegal won met 5-0 van Irak en maakt als derde nog kans op kwalificatie. De federale politie gaat een nationale phishingcel oprichten, dat schrijft het laatste nieuws. Die moet alle afzonderlijke dossiers naast elkaar leggen, de linken zoeken en zo mogelijk daders identificeren. Vorig jaar zijn in ons land 12.000 gevallen van phishing gemeld bij de politie, maar het waren er mogelijk veel meer. Bij phishing proberen daders je data of geld te ontfutselen via mail of WhatsApp. Het Amerikaans leger heeft nieuwe militaire doelwitten aangevallen in Iran. Een tegenreactie op een Iraanse droneaanval op een commercieel schip in de straat van Hormuz. Dat was een grove schending van het staakt het vuren, zegt de VS. Iran zegt zelf intussen dat het alweer heeft teruggeslagen, maar meer details zijn daar niet over. Intussen hebben Israël, Libanon en de VS een voorakkoord ondertekend. Dat moet leiden naar een definitief staakt het vuren. Israël geeft de controle in twee gebieden terug aan Zuid-Libanon, maar het blijft wel in het zuiden aanwezig tot Hezbollah zich ontwapent. En nog volleybal. De Belgische volleybalmannen hebben in Polen hun 7e wedstrijd in de Volley Nations League verloren. 1-3 tegen Duitsland. De komende weken zijn er nog 5 wedstrijden. De Red Dragons willen in de top 12 eindigen, goed voor kwalificatie voor de Olympische Spelen. Zonnig en warm tot 38 graden, aan zee een graad of 28. Vanavond kan het onweren. Morgen nog tot 33 graden. Daarna zakken de maxima naar een graad of 25.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
2: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
1: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
1: Dit is Wachtzaal, de nieuwe zomersingle van Nick Beerna.

0: Voor boekingen en meer info 0471-200-992. Of kijk op bernard-entertainment.be.
1: In de verkeerde wachtzaal, die ik weer herken.
0: bernard-entertainment.be.

De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Rode Duivels eindigen de poelenfase van het WK voetbal als groepswinnaar. De Duivels wonnen van Nieuw-Zeeland met een ruime 1-5. De doelpunten kwamen van twee keer Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku en helemaal aan het einde nog Alexis Salemakers. In dezelfde groep versloeg Iran Egypte met 1-2. Iran eindigt zo nog als tweede in de groep. Woensdagavond 10 uur spelen de Rode Duivels hun 16e finale, wellicht tegen Zuid-Korea. Eerder vannacht speelden Kaapverdië en Saudi-Arabië 0-0 gelijk. Kaapverdië gaat zo verrassend door op zijn eerste WK. In die groep wint Spanje, dat won van Uruguay met 0-1. In groep I waren Frankrijk en Noorwegen al geplaatst, maar Noorwegen ging tegen Frankrijk wel onderuit met 1-4. Senegal won met 5-0 van Irak en maakt als derde nog kans op kwalificatie. De federale politie gaat een nationale phishingcel oprichten, dat schrijft het laatste nieuws. Die moet alle afzonderlijke dossiers naast elkaar leggen, de linken zoeken en zo mogelijk daders identificeren. Vorig jaar zijn in ons land 12.000 gevallen van phishing gemeld bij de politie, maar het waren er mogelijk veel meer. Bij phishing proberen daders je data of geld te ontfutselen via mail of WhatsApp. Het Amerikaans leger heeft nieuwe militaire doelwitten aangevallen in Iran. Een tegenreactie op een Iraanse droneaanval op een commercieel schip in de straat van Hormuz. Dat was een grove schending van het staakt-het-vuren, zegt de VS. Iran zegt zelf intussen dat het alweer heeft teruggeslagen, maar meer details zijn daar niet over. Intussen hebben Israël, Libanon en de VS een voorakkoord ondertekend. Dat moet leiden naar een definitief staakt-het-vuren. Israël geeft de controle in twee gebieden terug aan Zuid-Libanon, maar het blijft wel in het zuiden aanwezig tot Hezbollah zich ontwapent. En nog volleybal. De Belgische volleybalmannen hebben in Polen hun 7e wedstrijd in de Volley Nations League verloren. 1-3 tegen Duitsland. De komende weken zijn er nog 5 wedstrijden. De Red Dragons willen in de top 12 eindigen, goed voor kwalificatie voor de Olympische Spelen. Zonnig en warm tot 38 graden, aan zee een graad of 28. Vanavond kan het onweren. Morgen nog tot 33 graden, daarna zakken de maxima naar een graad of 25.
1: Internationale Taptoe Brugge. Zaterdagavond 4 juli. Een wervelend muziekspektakel van show en marching bands op de Burg van Brugge. Met onder meer de Maastrichtse Verkennersband, de Showband Urk, de Regimental Band of the Royal Welsh, de eigen Taptoe Brugge Bands en ook Wim Berteloot, de Brugse Stadsbejaardier. Reserveer nu je tickets voor dit topevenement via taptoebrugge.be. Internationale Taptoe Brugge. Zaterdag 4 juli. Opnieuw een unieke ervaring in het hart van de stad. Met medewerking van de VBRO.
2: Je zingt mee. De hits van eigen bodem.

En dit is alweer deel 2 van onze zaterdagse VBRO ontbijtshow. Tussen nu en straks 10 uur met heel veel gezellige muziek bij het begin van het weekend. Geniet ervan met volle teugen in onze ontbijtshow tot 10 uur.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: De komende dagen zal het geleidelijk beginnen afkoelen. Het is een langzaam proces wat langzaam doorzet. Eigenlijk, naar vanavond van 8 toe begint dat al met toenemende kans op wat onstabiliteit naar de ochtend toe. En dan morgenochtend, zaterdagochtend, trekt dan een storingje door. Mogelijk hier en daar een bui of wat onweerachtigheid. Maar heel veel lijkt dat toch allemaal niet te zijn. Al weet je het natuurlijk nooit, de lucht is heel erg warm, heel erg onstabiel, dus voor hetzelfde geld wordt dat toch zwaarder. Maar er is geen enkel model wat daar eigenlijk voorlopig op aanstuurt. In de loop van zaterdag gaat dan de wind meer west-zuidwest worden. Wordt het opnieuw heel erg warm. Nog tot 30 graden landinwaarts, gemakkelijk zelfs. Maar ook dan toch een toenemende kans op een regen- of onweersbui in de loop van de avond en de nacht. Zondag zet die afkoeling dan verder, met een verder naar west draaiende wind en een aantal zwakke storingen die doorkomen. Mogelijk wat regen of een bui, maar echt geen grote hoeveelheden. En verder dalen de temperaturen, niettemin toch nog een dikke 25. Het is pas vanaf maandag dat we in minder warme lucht zitten. Maxima dan tussen 20 en 25 graden en soms eens wat regen of een bui. Dit is Geert Nasens voor de VWRO.
2: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Nieuws uit je regio.
2: Ik ben Frederik Thomas. In Brugge is een 37-jarige Roemeen vrijdag veroordeeld tot 8 maanden celstraf met uitstel. Hij werd veroordeeld voor een poging tot diefstal in het Diamantmuseum in Brugge. De man vroeg op 4 februari om een armband en halsketting te mogen bekijken en hij zei dat hij de armband met de waarde van €12.740 ook wilde kopen. Toen de verkoopster zich omdraaide, haalde hij het juweel evenwel uit het doosje. De vrouw merkte meteen dat de armband verdwenen was. De man haalde hem terug boven en probeerde te betalen, maar zijn kaart werkte toen niet. Hij zei dat hij geld zou gaan halen, maar kwam uiteindelijk nooit terug. Via camerabeelden van een wisseltruck in een andere winkel kon hij uiteindelijk worden geïdentificeerd. De verkoop van het nieuwe woonproject Fort Lapin in Brugge is officieel gestart. Vastgoedontwikkelaar De Grote brengt de eerste fase met 35 appartementen, 2 woningen en een handelspand op de markt. Het voormalige winkelcentrum aan het Fort Lapin maakt de komende jaren plaats voor een autovrije woonwijk met in totaal 108 woningen, veel groen en ruimte voor fietsers. De afbraak van de bestaande gebouwen staat gepland voor oktober volgend jaar. De eerste bewoners zouden er vanaf de zomer van 2028 kunnen intrekken. De volledige herontwikkeling van de site aan het Fort Lapin moet eind 2029 klaar zijn. In Sint-Kruisbrugge is de Malen Hoeklaan de voorbije maanden volledig vernieuwd. De stad Brugge investeerde in een veiligere en propere publieke ruimte met een compleet nieuw wegdek, fietspaden en ook plantvakken. In totaal werd 10.060 vierkante meter infrastructuur aangepakt. 6.110 vierkante meter rijweg, 1.550 vierkante meter parkeerstroken, 1.860 vierkante meter rood fietspad en 540 vierkante meter zwart fietspad. De buurt krijgt zo opnieuw een comfortabele en veilige inrichting. Basisschool Kantelberg in Malen Sint-Kruisbrugge reageert enthousiast. Het nieuwe fietspad moet kinderen veiliger en met meer plezier naar school laten fietsen, zo klinkt het daar. De 12 vernieuwde plantvakken kregen tijdelijk alyssum. Dat is een witte bloeier die voor een fris straatbeeld zal zorgen. In het voorjaar van 2027 volgen dan nog 12 nieuwe bomen en aangepaste onderbeplanting. In Brugge voert het stadsbestuur een strenger beleid tegen wetkantoren. Voortaan worden alle aanvragen, zowel nieuw als bestaande, getoetst aan objectieve afstandscriteria rond plaatsen waar veel jongeren komen, zoals scholen en ziekenhuizen. In de realiteit zullen die kantoren op termijn allemaal verdwijnen. Bij elke aanvraag wordt voortaan gekeken naar een straal van 500 en 1000 meter rond de betrokken locatie. Het eerste kantoor dat de gevolgen voelt is dat in de Scheepsdalenlaan. De convenant wordt niet verlengd en de zaak moet sluiten. Ook de andere kantoren voldoen aan die criteria en krijgen dus een jet. En in het stadhuis van Brugge zijn vrijdag 17 koppels getrouwd. Dat is een bijzonder hoog aantal en heeft natuurlijk alles te maken met de cijfers 26-06-26. Eerder al kon u in ons nieuws horen dat juni een bijzonder drukke maand is in Brugge om te huwen, omwille van de speciale cijfers in de datum. Eerder was het ook al druk op 06-06-26. Er zijn in totaal 83 huwelijken. Ook heden zaterdag vinden er nog eens 11 plaats. Vanuit onze redactie wensen we die kerstverse echtparen alvast alle geluk toe.
1: Nieuw
3: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
4: Dit is Wachtzaal, de nieuwe zomersingle van

0: Boekingen en meer info 0471 200 992, of kijk op bernard-entertainment.be.
1: De verkeerde wachtzaal die ik weer herken.
0: bernard-entertainment.be.

0: versie van Guys and Dolls van dit prachtige, monumentale nummer Your My World kennen we uiteraard van Cilla Black, onder meer van veel eerder. Want dit was 1978 in de start van onze VBRO ontbijtshow op deze zaterdagmorgen 27 juni. Ik hoop dat we het met z'n allen volhouden, want ja, het is maar wat met die hitte. Alle ramen wijd open hier in ons omroepgebouw om toch maar een beetje koelte binnen te laten. Op dit uur van de dag lukt dat nog net. Maar ja, die hitte die zit echt binnen. We hebben dan ook een hittegolf gehad om u tegen te zeggen. Houd hoofd koel en maak er een fijn weekend van. Zometeen hebben we hier de collega's met hun laatste aflevering van dit seizoen van Vers van de Pers. Namelijk Didier van Sever en Dieter Danijns.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op.

0: De Rode Duivels eindigen de poelenfase van het WK voetbal als groepswinnaar. De Duivels wonnen van Nieuw-Zeeland met een ruime 1-5. De doelpunten kwamen van twee keer Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku en helemaal aan het einde nog Alexis Salemakers. In dezelfde groep versloeg Iran Egypte met 1-2. Iran eindigt zo nog als tweede in de groep. Woensdagavond 10 uur spelen de Rode Duivels hun 16e finale, wellicht tegen Zuid-Korea. Eerder vannacht speelden Kaapverdië en Saudi-Arabië 0-0 gelijk. Kaapverdië gaat zo verrassend door op zijn eerste WK. In die groep wint Spanje, dat won van Uruguay met 0-1. In groep I waren Frankrijk en Noorwegen al geplaatst, maar Noorwegen ging tegen Frankrijk wel onderuit met 1-4. Senegal won met 5-0 van Irak en maakt als derde nog kans op kwalificatie. De federale politie gaat een nationale phishingcel oprichten, dat schrijft het laatste nieuws. Die moet alle afzonderlijke dossiers naast elkaar leggen, de linken zoeken en zo mogelijk daders identificeren. Vorig jaar zijn in ons land 12.000 gevallen van phishing gemeld bij de politie, maar het waren er mogelijk veel meer. Bij phishing proberen daders je data of geld te ontfutselen via mail of WhatsApp. Het Amerikaans leger heeft nieuwe militaire doelwitten aangevallen in Iran. Een tegenreactie op een Iraanse droneaanval op een commercieel schip in de straat van Hormuz. Dat was een grove schending van het staakt het vuren, zegt de VS. Iran zegt zelf intussen dat het alweer heeft teruggeslagen, maar meer details zijn daar niet over. Intussen hebben Israël, Libanon en de VS een voorakkoord ondertekend. Dat moet leiden naar een definitief staakt het vuren. Israël geeft de controle in twee gebieden terug aan Zuid-Libanon, maar het blijft wel in het zuiden aanwezig tot Hezbollah zich ontwapent. En nog volleybal. De Belgische volleybalmannen hebben in Polen hun 7e wedstrijd in de Volley Nations League verloren. 1-3 tegen Duitsland. De komende weken zijn er nog 5 wedstrijden. De Red Dragons willen in de top 12 eindigen, goed voor kwalificatie voor de Olympische Spelen. Zonnig en warm tot 38 graden, aan zee een graad of 28. Vanavond kan het onweren. Morgen nog tot 33 graden. Daarna zakken de maxima naar een graad of 25.
1: Nieuws uit je regio.
2: Ik ben Frederik Thomas. Aan het strand in Zeebrugge moest vrijdagnamiddag een man gereanimeerd worden. Hij stond tot aan kniehoogte in zee toen hij plots in elkaar zakte. De redders brachten hem op het droge. De man moest gereanimeerd worden in afwachting van de komst van de mugheli. Het incident vond vrijdag omstreeks 5:30 in de vooravond plaats. De man was verkoeling aan het zoeken in zee toen het plots misliep. Op het strand bleek dat het slachtoffer een zwakke ademhaling en pols had. Er was ook sprake van een medische voorgeschiedenis van hartfalen. In afwachting van de komst van de mugheli van het AZ Sint-Jan in Brugge moest de reanimatie dus worden opgestart. De mugheli landde uiteindelijk met een mugteam op het strand en bracht de man over naar het ziekenhuis. Bij zijn overbrenging naar Brugge zou hij opnieuw een pols hebben gehad. En tijdens een visuele controle door het stadslabo is vrijdag blauwalgenbloei vastgesteld in de zwemzone in de Damse Vaart in Brugge, die gebruikt wordt door erkende zwemclubs. Omdat contact met het water gezondheidsrisico's kan inhouden, geldt er meteen, en dat bij burgemeestersbesluit, een tijdelijk zwemverbod. Dat over een strook van 900 meter tussen de steiger ter hoogte van de Gemene Weidestraat en de aanlegsteiger van de Lammegoedzak in Brugge. Ook andere wateractiviteiten waarbij contact met het water mogelijk is, zoals roeien, zeilen, pedalo, wakeboarden, tubbing, bootvissen, kajakken en suppen, worden afgeraden. Het zwemverbod blijft van kracht tot de drijflaag volledig verdwenen is uit de zone en metingen aantonen dat de concentratie aan gifstoffen voldoende laag is. Het zwemverbod kan enkel worden opgeheven met een nieuw besluit van de Brugse burgemeester.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
6: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijk. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
7: Jij alleen, mijn rots in de branding.
6: Philippe Dazen.

0: ook nog Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
1: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Zaterdag 27 juni. Ja, ja, het zijn goede zielen die terugkeren. Net zoals Vers van de Naald ben ik er ook weer bij. En het is onze laatste aflevering voor de zomer. Didier, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Dieter. Goedemorgen, luisteraars. Ja, zonovergoten. De zomer voel je al, als het ware.
0: Ja, en vandaag hebben we twee gasten voor onze laatste aflevering. En dat zijn Audrey.

0: bij ons in de studio, jawel, onze allereerste gast van onze allereerste aflevering. En nu, in de laatste aflevering, is ze er terug bij. Dag Audrey, een hele goede morgen.
1: Hallo, hallo, goedemorgen.
0: Hoe is het?
1: Heel goed.
0: Even zeggen voor de luisteraars, op het moment dat we dit opnemen, is het bakken en braden in de studio. Het raam staat open, dus hoor je wat achtergrondgeluid? We zitten nog niet buiten op het terras. Nee, nee, het raam staat gewoon open. En zolang het niet in de koptelefoon te horen is, mag het blijven openstaan. Bij deze. Audrey, jij hebt een, jij hebt een nieuwe single uit.
1: Ja, dat klopt.
0: Ik zou zeggen, vertel.
1: Mijn nieuwste single heet 20 jaar.
2: Dus je hebt ooit een nummer geschreven al voor Udo, als ik het goed voor heb.
1: Inderdaad, ja.
0: Maar dat is nooit uitgebracht?
1: Nee, dat is...
0: Ah nee, want jij zong toen nog niet. Jawel, toch niet zoals dat je het nu doet?
1: Nee. Wacht, zouden we anders toch niet opnieuw beginnen? Want ik heb ergens een adempauze. Allee, Udo gaat er niet volledig op staan. Gaat dat zo
0: jawel, jawel, jawel, jawel. Ja. Normaal gezien wel, maar als jij dat wilt.
1: Ja.
0: Goed, dan gaan we opnieuw beginnen. Gelief mij wel niet te veel luisterwerk te bezorgen, want ik vertrek maandag op reis, dus dat moet vanavond allemaal bij Didier in de mailbox zitten.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Ja, Audrey, fijn dat je er terug bij bent in onze laatste show.
1: Wederzijds.
0: Ja. Je bent hier niet zomaar, want je hebt een nieuwe single uitgebracht.
1: Ja, dat klopt.
0: 20 jaar heet die. Ben jij 20 jaar?
1: Nee, ik zelf niet, want ik stap binnenkort op tram 3. Maar die single verwijst naar de 20-jarige carrière van Udo.
0: Udo, ja, ja, ja. De Udo.
1: Ja, inderdaad.
0: En hoe kom je erbij om een nummer te schrijven over en voor Udo?
1: Wel, hoe is dat lied eigenlijk ontstaan? Ergens halverwege november was ik op mijn externe harde schijf oude filmpjes aan het bekijken. Dus nadalingstekens natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: En daar zat eentje tussen van welgeteld 10 jaar terug. Toen schreef ik met mama al een lied ter ere van zijn 10-jarige carrière. Maar dat lied is nooit uitgebracht. Kun je ook trouwens niet meer rekenen als studiowerk. Want daar was toen nog geen sprake van. En toen ik dus dat lied beluisterde, dus het was een lied puur op basis van zang en piano, dan dacht ik van, ja, maar eigenlijk kan dat toch veel beter dan dat. Ik heb nu reeds 8 jaar de connectie. Ik heb een studio die ik kan boeken. Ik heb een producer bij wie ik terecht kan. En dit jaar bestaat Udo ook 20 jaar. Dus daarom dacht ik, waarom geen lied maken ter ere van hem, voor wat hij betekent voor mij als zanger en als mens.
0: Oké, okay, dat is speciaal, want dat gebeurt niet dikwijls dat een collega-artiest een lied schrijft voor een andere collega.
1: Nee, inderdaad.
0: En dan doe jij dat wel?
1: Ja, inderdaad.
0: En dat is er niet zomaar gekomen, meen ik mij te herinneren. Nee, het moest eigenlijk eerst een verrassing zijn.
1: Ja, inderdaad. Nu, uiteindelijk is dat wel een verrassing geworden, dus ik heb het hem digitaal bezorgd aan Udo. En toen hij het beluisterde, was hij zeer geëmotioneerd. Hij had het niet verwacht.
0: Ja, dat zal wel. Je hebt daarvoor weer samengewerkt, zoals elke keer, met dezelfde mensen?
1: Ja, klopt. Dus opnieuw met Yannick von Drie heb ik samen de tekst geschreven. En door hem is het lied ook geproduced.

0: Ja. Dus het lied is door hem geproduced. Goed, het is er dan. Wanneer besluit je dan, oké, now is the time, nu is de tijd goed om het, bij wijze van spreken, cadeau te doen aan Udo? Want ik veronderstel, was het de bedoeling dat het een single zou worden?
1: Ergens wel. Dus te zeggen, dat was van mijn kant de bedoeling. Maar mijn voorwaarde was ook, Udo moet het eerst goedkeuren. Het is tenslotte ook een song voor hem. En daarom wou ik het hem eerst privé laten horen, voor ik het daadwerkelijk uploadde als single.
0: En, wat zei hij ervan?
1: Ja, hij had het niet zien aankomen. Hij zei, zo net enkele traantjes weggepinkt. En dan weet je natuurlijk, als iemand geraakt is door wat je maakt, dat het heel goed zit.
0: Ja, want Udo was hier inderdaad een kleine 5 weken geleden. En dat is inderdaad een hele warme mens, daar heb je volledig gelijk in.
1: Ja, dat is ook. Dat is echt ja, een heel warme, gevoelige persoon die ook zeer gevoelig is aan teksten.
0: Ja, dat weet ik. Dat is hier ook meermaals ter sprake gekomen. Voor zij die het zouden gemist hebben,
1: ja.
0: Hoe is dat allemaal tot stand gekomen, de connectie, de samenwerking tussen jou en Udo?
1: Dus ik volg Udo, om exact te zijn, al 19 jaar, dus eigenlijk een jaar nadat hij opgekomen is. En vanaf mijn 14 jaar wou ik altijd al weten van oké, hoe is het om in een opnamestudio te zijn? En wat komt er allemaal kijken bij het maken van een nummer? Het is altijd bij een droom gebleven, tot ik in 2018 na een optreden Udo zoals gewoonlijk gedag ging zeggen. En ik zei tegen hem van, kan je mij eens de ervaring geven van hoe het is in een opnamestudio? Aanvankelijk zei hij, dat kan, maar dan moeten we wel besluiten welk liedje we zullen nemen, want dat is wel heel belangrijk. Dus aanvankelijk ging het een cover zijn, namelijk die van Say Something.
0: Ah ja.
1: Ja, het gekende lied van Great Big World.
0: Great Big World en Christina Aguilera, hè, toch?
1: Ja, inderdaad. Ja, maar toen ik toevallig datzelfde jaar mijn aanvraag ging indienen voor een blinde geleidehond, kwam mama op het idee van, ja, waarom maak je geen song ten voordele van Vrienden der Blinden? Dat heet Blind Vertrouwen. Is ook trouwens nog altijd te beluisteren overal.
0: Aha.
1: En zo is de bal aan het rollen gegaan en heb ik de smaak te pakken.
0: Nice.
1: Ja, heel tof.
0: Ja, en het is goed, je doet dat dan. Je weet dan hoe het is. Ik kan mij niet voorstellen hoe het is in een professionele studio. Nog niet. Ik hoop dat dat er ooit van komt. Maar hoe ga je daar naartoe? Met welke mindset ga je daar naartoe? Denk je dan van, oké, goed, ik ken die tekst. We zingen dat hier eventjes in. Of hoe ga je, met welke mindset ga je daar naartoe?
1: Dus je bedoelt waarschijnlijk als de song al...
0: voor je hem gaat op... Dus het liedje is er. Hè, je gaat dat allez, het is tijd om hem op te nemen. Met welke mindset ga je naar die opname? Denk je dan van, oké, ja, ik ken dit, ik doe dit wel even.
1: Goh, ja, ik probeer inderdaad wel die mindset aan te houden. Nu, ik voel wel steeds een gezonde spanning, hoor. Nu, ik weet nog, ja, in het begin, bij mijn eerste opname, had ik uiteraard zeer veel stress. Ik wist niet wat er op mij af ging komen, want Udo had mij ook al op voorhand gewaarschuwd. Nu komt er een glimlach op mijn gezicht trouwens. Dat de coaching hard en streng zou zijn. Nu, enerzijds bedoelde hij dat als grap. Anderzijds dienen ze wel professioneel en streng te zijn om de gewenste kwaliteit te behalen. Maar uiteindelijk, als je goed meewerkt en goed luistert naar wat dat de coaching is, komt dat allemaal goed.
0: Want ik kende vermoedelijk jouw zangstem nog niet?
1: Die wel natuurlijk. Dus ik denk ook wel dat hij op basis daarvan zoiets had van, ja, ik geloof in Audrey, dus we moeten wel die kwaliteit behalen en zij kan dat.
0: Ja, dus ik kan me wel voorstellen, stress alom waarschijnlijk, als je in de auto zit ernaartoe.
1: Ja, dat klopt. Ja,
0: garme jouw ouders.
1: Ja, wel, eigenlijk, ja, het was volledig op mijn initiatief. Dus ja, ergens had ik ook wel zoiets van, ik ga er gewoon voor. Maar ik ga ook niet ontkennen dat het huilen mij nader stond dan het lachen.
0: Oei, ja. Vertel.
1: Wel, ja, ik was zodanig gestrest en gespannen dat ik... Ja, ik wist gewoon niet wat ik moest verwachten.
0: Okay.
1: Hoe gaat de coaching zijn? Maar goed.
0: We gaan het hier even bij houden, want ik denk dat het hoog tijd is dat we een keer naar het eindresultaat van het laatste harde werk gaan luisteren. Ik weet niet, zou je je nieuwe single zelf willen aankondigen, alstublieft?
1: Ja, zeker en vast.
0: The mic is yours.
1: Dames en heren, hier is Audrey met 20 jaar.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De VBRO Matinee Show strijkt ook in de maand juli weer eens neer in Football Lord of the Wings in Menen. Op zondag 5 juli, een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert

0: kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag wordt een beetje een moeilijke weerdag om in te schatten. Helemaal zoals in een aantal regionale modellen zat, hebben we vanochtend een paar forse buien gekregen. Fors, zelfs met hagel, maar zeker niet overal. En het is ook niet heel grootschalig, dat onweer. Het beperkt zich tot een aantal lokale buien, waarbij de verwachting is dat in de loop van de dag er nog wel meer kunnen komen. Alleen, het is onmogelijk te zeggen waar en wanneer precies. Het is zo dat ze samenhangen met een front. Een front dat koelere lucht vooraf gaat, dat voor de kust ligt. En daar zie je al dat die minder warme lucht binnenloopt. Maxima aan zee vandaag, hooguit een graad of 4, 25. Landinwaarts kan het wel nog veel warmer worden. In het oosten van Vlaanderen bijvoorbeeld zelfs nog superheet. Maar in onze provincie gaat dat ergens een 27 tot 30 graden zijn. Je ziet zelfs al matig dat er toch vanaf de kust geleidelijk wat minder hete lucht binnenloopt. Wel met die kanttekening, een onweersbui blijft mogelijk. Dit is Geert Naessens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
4: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
0: Dit is Wachtzaal, de nieuwe zomersingle van

0: info 0471 200 992, of kijk op bernard-entertainment.be.
1: De verkeerde wachtzaal die ik weer herken.
0: bernard-entertainment.be.

0: voordat we luisterden, Audrey, naar 20 jaar, we hadden het over dat het huilen jou nader stond dan het lachen op weg naar de studio. Was het zo erg?
1: Nee hoor, nee. Ik zeg het ja, Udo en Jannik, dat zijn twee hele fijne mensen. Nu, qua strengheid vind ik dat Udo de strengste is.
0: Hij zal het graag horen. Ik vermoed dat hij, allee, sinds dat we ook een beetje Marlies gelanceerd hebben en ook ondersteunen bij ons, vermoed ik dat hij wel luistert. Dus ja, sorry Udo.
1: Maar dat is niet erg. Udo weet dat ik heel rechtuit ben. En hij weet ook ja, dat ik het hart op de tong heb. Allee, ik vind eigenlijk dat Udo de strengste is, vocaal.
0: Uh-huh.
1: Jannik zal ook wel streng zijn, maar rechtvaardig.
0: Uh-huh.
1: Maar bij Udo, ja, die laat dat zo meer voelen. Zo van, oké, dit is de kwaliteit die we moeten behalen.
0: Vrijheid, die heeft lang meegedraaid bij ons. Dat is totaal iets anders geworden. Kun je daar nog eens iets over vertellen?
1: Ja, zeker hoor. Ja, Vrijheid is inderdaad een ietske ander genre dan de gewone pop die mensen van mij gewoon zijn. Het is eigenlijk synthpop. En dat is eigenlijk een genre dat opkwam begin de jaren 80. Maar ook wel een genre waar dat synthesizerklanken domineren. Maar ja, eigenlijk kwam ik daar zeer spontaan op uit. Dus zoals ik het doe bij ieder nummer, voorzie ik Jannik en Udo, het hangt ervan af met wie dat ik het doe, maar een referentietrack. En dat is eigenlijk gewoon een bestaand lied, waarbij dat ik dan zeg, oké, dat is de richting die we uit moeten. En bij Vrijheid was dat dus een song van een DJ, Lux Inspira of Inspira, hoe dat je het ook uitspreekt. En ja, ik was zelf verrast dat ik erop uitkwam en zo is de bal aan het rollen gegaan. En dan heeft Jannik zitten prutsen met synthesizerklanken, drums, beats. Zelfs ook mijn stem heeft hij ook een effectje opgezet. Wat ik wel tof vond.
0: Een vocoder, als ik me niet vergis.
1: Ja, het is een soort autotune, denk ik. Ja, het is autotune. Maar ik ben daar zelf mee afgekomen, eigenlijk.
0: Ah ja.
1: Ja.
0: Om het zo te doen, of...
1: Ja, om inderdaad die stem zo te doen. Ik weet niet, ja, dat leek mij wel tof. En wat dat er ook tof is in dat lied, zitten ook zo samples in. Dus samples zijn opgenomen klanken. En Jannik heeft dus in zijn DAW, dus zijn softwarepakket, een systeem waarbij dat hij mijn stem eigenlijk naar een keyboard kan overbrengen. Dus je speelt dan op je keyboard,
0: en je
1: maar
0: hoort
1: met
0: jouw
1: stem.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, dat is machtig.
1: Ja, hè. Dus die vrij.
0: Ja.
1: Dat is, dus dat moest ik eerst apart inzingen. En dan kon die dat overbrengen. Trouwens, de melodie is uitgevonden door Udo.
0: Ah ja.
1: Ja.
0: Want jij bent zelf ook muzikaal. Lukt het dan niet om zelf een melodie te maken?
1: Ah wel, altijd had ik gedacht, Udo is daar beter in dan ik. Maar, verrassend genoeg, bij de 20 jaar kwam ik dan toch zelf op die melodie van 20 jaar geleden en zo verder.
0: Ja.
1: En dan ging dat eigenlijk vanzelf. En toen kwam ik tot de conclusie, ik kan dat wel.
0: Tuurlijk kunt je dat.
1: Ja, ik weet dat wel, maar ja, soms iets te bescheiden zeker.
0: Wat ik geleerd heb na een jaar en een half vers van de naald, is dat, dat er veel mensen zijn die gewoon iets inzingen in hun notities-app. In hun dictafoon-app. En dat kan een la-la-la-melodietje zijn en dan zien ze wel waar dan ze ermee uitkomen. Dus.
1: Ja, zelf doe ik dat niet. Ik weet dat Udo dat doet, maar ik zelf doe dat niet. Eigenlijk is dat gewoon random, de moment zelf, dat we een melodie bedenken en tekst. Nu, wat dat ik wel ook op voorhand doe, buiten die referentietrack, dat is een thema kiezen.
0: Ja. En wel, kijk, dan hebben we net de 20 jaar gehad. En dan stel ik voor dat we nog eens luisteren naar die vorige single.
1: Ja, zeer goed.

0: Ja, vrijheid, totaal iets anders. Blind vertrouwen, totaal iets anders. Ik ben er voor jou ook totaal iets anders. Dan vraag ik mij af, wie is Audrey en waarvoor staat Audrey in de muziek?
1: Ja, wie is Audrey? Audrey is een spontane meid die vooral eigenlijk staat voor vrolijkheid. Nu, ik weet, het leven is niet altijd roze geur en maneschijn. Daar ben ik mij terdege van bewust. Maar de thema's die ik aanbreng moeten ook heel divers zijn. Er zijn al genoeg nummers over de liefde, hè, Dieter? Ik weet dat je graag een keer zou willen dat ik een lied maak over de liefde.
0: Er kunnen er nooit genoeg zijn, Audrey.
1: Ja, maar zoals je weet zit dat er, allez, zal dat er niet in zitten. Pas op, de liefde, akkoord, dat kan mooi zijn. Hè? Begrijp mij niet verkeerd. Maar ja, ik hou wel van zo diverse thema's. En ook variatie natuurlijk in het arrangement.
0: En hoe kies je die thema's? Want ben jij nog zo iemand die dagelijks naar het nieuws kijkt en alle miserie in zich opneemt?
1: Oeh, nee, nee. Nieuws, dat is... Goh, ja, eigenlijk, ze zeggen wel, je moet daar naar kijken voor mee te zijn met de actualiteit. En echt volgen, dat doe ik niet. Allee, ik zit er wel bij mijn ouders in de zetel, want we kijken samen naar familie. Maar ja, nieuws echt volgen, ik zit dan toch meestal op mijn gsm.
0: Want hoe kies je dan je thema's?
1: Goh, eigenlijk is dat gewoon ja, door na te denken. Gelijk die vrijheid, dat is er gekomen op basis van het alleen wonen. Want ik woon al bijna 2 jaar alleen op een appartement. Maar ja, toen pas voelde ik die vrijheid eigenlijk toen dat ik alleen ging wonen. Zo van, je moet met niemand rekening meer houden. Je moet niet meer 's morgens stilletjes de deur van de badkamer sluiten, omdat er nog 2 mensen in hun bed liggen. Dus, en ook ja, eigenlijk vind ik het ook tof om die thema's niet alleen universeel te houden qua thema zelf, maar ook dat ze toegankelijk zijn voor iedereen.
0: Aha.
1: Dus dacht ik van, waarom trek ik het niet door naar vrijheid? Als je bijvoorbeeld langs de zee loopt, die golven. Allee, dat geeft zo'n vrij gevoel. En mede ook letterlijk aan de zee is mijn inspiratie doorgegroeid.
0: Ah ja.
1: Dus in het appartement dacht ik van, ik ga het hebben over vrijheid. Maar goed, hoe breng ik dat aan? Hoe kleed ik dat thema aan? En toen dat ik

0: En vrijheid kan ook zijn, ik heb geen lief om rekening mee te houden.
1: Ja, voilà.
0: Vandaar dat je nooit liefdesliedjes gaat uitbrengen.
1: Exact.
0: Allee, kom. Maar geef mij maar een refrein, is dan weer totaal iets anders. En dat gaat dan over hoe, dat belangrijk, hoe belangrijk muziek is voor jou.
1: Ja, klopt. Dat gaat eigenlijk over de hele kracht van muziek. En dat is dan weer ontstaan na een reportage van Rode Neuzendag op Telefact.
0: Ja.
1: Ja. Dat was het thema, hoe kan muziek levens redden? Of zoiets. Waarbij dat ze echt onderzochten van oké, wat doet muziek met u? Allee, met uw brein. Dus zo is dat ontstaan.
0: En wat doet muziek met jouw brein, Audrey?
1: Oh, van alles, hè. Dat maakt mij vrolijk. Dat, ja, ik kan daar volledig mijn eigen in zijn. Ik vind daar ook rust in. Zowel als ik piano speel en zing. Dus meer moet dat niet zijn. Ook zo naar concerten gaan. Ja, voornamelijk dan van Udo natuurlijk. Maar ook ja, van andere artiesten hoor.
0: Voor mochten de luisteraars het nog niet doorhebben, hier zit een mega fan van Udo.
1: Ja, zeker. Ja, wel van het tweede uur, want ja, het is 19 jaar geleden. Maar dat neemt niet weg dat ik ook bewondering heb voor wat dat hij doet en hoe dat hij zijn teksten schrijft en zo. Maar het is ook wel een hele fijne mens om mee samen te werken. Allee, hij en Jannik, ja, dat zijn twee kruimen van mensen. Ook al is het geen ijs.
0: Wat?
1: Nee, ik ben geen ijzeter.
2: Oh.
0: Oké. Okay. Dames en heren, iets nieuws.
1: Ja, iets nieuws onder de zon.
0: Ja. Maar goed, ja, ik denk dat we niet beter kunnen afsluiten, Didier, met een nummer van Udo. En jij, Audrey, mag nu kiezen wat dat moet zijn. Pas op,
1: Jamina.
0: Liefst Nederlandstalig.
1: Ja, Jamina.
0: Daar gaan we voor zorgen. Audrey, dikke merci om tot die... Ah ja, en voor ik afrond, komt er nog nieuw werk aan in de zeer nabije toekomst? Of is het nu weer even wachten?
1: Nu is het eventjes wachten.
0: Ja, want vrijheid, dus 20 jaar is er sneller gekomen dan eigenlijk de bedoeling was, zeker?
1: Ja, inderdaad. Ja, normaal gezien maak ik altijd de afspraak met mezelf dat ik liedjes om de 2 jaar maak en uitbreng. Maar ja, met 20 jaar kun je moeilijk wachten tot volgend jaar.
0: Want dan is het 21 jaar, hè?
1: Ja, maar ja, dat is niet hetzelfde.
0: Nee, dat is waar. Goed, een hele dikke merci, Audrey, om nog een keer tot hier te komen.
1: Heel graag gedaan.
0: Het allerbeste. En boek die meid voor optredens. Je gaat er geen spijt van hebben, organisatoren. Doe dat gewoon.
1: Dank je wel.
0: Het gaat zeker goed komen. En ik stel voor, Didier, dat we eindigen met Jamina van Udo. Hè.
2: Ja, prima.
0: Tot dan, Audrey.
1: Tot dan.
0: Ziens. Bye-bye.
1: Tadaa.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Rode Duivels eindigen de poelenfase van het WK voetbal als groepswinnaar. De Duivels wonnen van Nieuw-Zeeland met een ruime 1-5. De doelpunten kwamen van twee keer Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku en helemaal aan het einde nog Alexis Salemakers. In dezelfde groep versloeg Iran Egypte met 1-2. Iran eindigt zo nog als tweede in de groep. Woensdagavond 10 uur spelen de Rode Duivels hun 16e finale, wellicht tegen Zuid-Korea. Eerder vannacht speelden Kaapverdië en Saudi-Arabië 0-0 gelijk. Kaapverdië gaat zo verrassend door op zijn eerste WK. In die groep wint Spanje, dat won van Uruguay met 0-1. In groep I waren Frankrijk en Noorwegen al geplaatst, maar Noorwegen ging tegen Frankrijk wel onderuit met 1-4. Senegal won met 5-0 van Irak en maakt als derde nog kans op kwalificatie. De federale politie gaat een nationale phishingcel oprichten, dat schrijft het laatste nieuws. Die moet alle afzonderlijke dossiers naast elkaar leggen, de linken zoeken en zo mogelijk daders identificeren. Vorig jaar zijn in ons land 12.000 gevallen van phishing gemeld bij de politie, maar het waren er mogelijk veel meer. Bij phishing proberen daders je data of geld te ontfutselen via mail of WhatsApp. Het Amerikaans leger heeft nieuwe militaire doelwitten aangevallen in Iran. Een tegenreactie op een Iraanse droneaanval op een commercieel schip in de straat van Hormuz. Dat was een grove schending van het staakt het vuren, zegt de VS. Iran zegt zelf intussen dat het alweer heeft teruggeslagen, maar meer details zijn daar niet over. Intussen hebben Israël, Libanon en de VS een voorakkoord ondertekend. Dat moet leiden naar een definitief staakt het vuren. Israël geeft de controle in twee gebieden terug aan Zuid-Libanon, maar het blijft wel in het zuiden aanwezig tot Hezbollah zich ontwapent. En nog volleybal. De Belgische volleybalmannen hebben in Polen hun zevende wedstrijd in de Volley Nations League verloren. 1-3 tegen Duitsland. De komende weken zijn er nog 5 wedstrijden. De Red Dragons willen in de top 12 eindigen, goed voor kwalificatie voor de Olympische Spelen. Zonnig en warm tot 38 graden, aan zee een graad of 28. Vanavond kan het onweren. Morgen nog tot 33 graden. Daarna zakken de maxima naar een graad of 25.
1: Op zondagnamiddag 2 augustus in de Savrijzaal van Casino Blankenbergen.

0: tickets in voorverkoop bij Uitbureau, Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op www.viertakt.be.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
3: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
5: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
6: Dit is de nieuwe, swingende en bruisende zomersingle van Houston. Nooit meer zonder jou.
7: Ik

Houston met Nooit meer zonder jou. Een heerlijk zomers nummer gemaakt voor lange en zwoele avonden. Houston, bij jou op het podium. Info en boekingen. Elke.siroe@hotmail.com of bel 0479-220865. Kijk voor meer info op www.houston-music.be.

0: Bij ons in de studio bij VBRO in Vers van den Aalt. Ook terug van weg geweest, Maiko. Maiko, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Wat leuk dat ik hier weer mag aanschuiven bij de VBRO. Gezellig.
0: Ja, merci om vanuit het verre Nederland tot hier te rijden. Ik val in herhaling, maar ik kan dat niet genoeg benadrukken.
1: Nou, helemaal fantastisch. En jullie zijn sowieso goed bezig. Want al mijn muziek wordt hier al goed gesteund. Hè? Vooral door Lydia en ook door jou natuurlijk. En Frederik, hartstikke mooi jongens. En ik moet zeggen, we hebben er doorgeknald. Want ik moest nog optreden afgelopen avond. Ja. En we zijn gewoon rechtstreeks deze kant op gekomen. Dus gewoon 3,5 uur in de auto. En we zijn er.
2: En weinig slaap.
1: Ik heb wel even achter op de bank gelegen in de auto. Ben ik wel een paar keer weg geweest. En nu voel ik me weer helemaal fit. Dus dat moet soms, hè. Dan moet je geen artiest worden. Dan moet je altijd in de tuin blijven of schilder worden of iets. Maar ja, dat hoort er allemaal bij. Dus vol gas.
0: Zoals het hoort, uiteraard.
1: Zeker weten, ja. Zeker weten.
0: Jij hebt gisteren, of vorige week moeten we zeggen, want we zijn in opname. Je hebt vorige week jouw nieuwe single gelanceerd.
1: Ja, zeker. Noorderzon, het nieuwe zomernummer. Een nieuwe plaat. Dus een heerlijke feel-good zomerplaat. Lekker subtropisch. Heerlijk voor de radio, denk ik. Er zitten live trompetten in. Het is allemaal live ingespeeld van muzikanten die dus ook bij grote concerten meedoen. Bij bijvoorbeeld Tino Martin 538, Edwin Evers Band, noem maar op. Die hebben dat dus live ingespeeld. Die zitten ook in dat soort bands en zo. Maar ja, je hoort het ook gewoon terug. Als iets live wordt ingespeeld, dan is het gewoon veel lekkerder om naar te luisteren. En Noorderzon mag er gewoon wezen. Het is gewoon een hele leuke plaat geworden ook.
2: Ja, een leuke plaat met een leuke videoclip erbij.
1: Dankjewel. Ja, er moet altijd wel een clipje bij. Is altijd niet mijn sterkste punt, zeg maar. Dat zeg ik ook wel heel eerlijk. Maar ja, er moet altijd wel wat gebeuren. Je moet er altijd wel wat bij maken. Dat is wel belangrijk, hè? Dat je toch wel iets hebt dat mensen kunnen bekijken van is er een clip. Nou, ik moet zeggen, het gaat heel goed. Het is al bijna 2,000-3,000 keer bekeken op YouTube. Dus dat gaat heel erg lekker.
2: Mooi.
1: En dat hoort er allemaal bij. En Spotify staat in een hele grote lijst. Bijvoorbeeld in Nederland heb je de Lieve Hollands lijst. Dat is een hele grote in Nederland. Nou, daar ben ik ook nieuw binnengekomen. Dus ben ik ook heel erg blij mee. Ja, en ook al zelfs hier in België, Vlaanderen wordt hij weer goed ontvangen bij de VBRO. Dus dat is helemaal fantastisch.
2: Je bent niet aan je proefstuk toe. 2010 was zo het moment om in de muziek te stappen voor jou.
1: Ik hoef geen examen meer te doen. Dat klopt inderdaad. heb je goed gezien? Hartstikke leuk. Nee, 2010 ben ik er ooit ingerold. Ik heb de kans gekregen door Lucas en Gea. Dat Nederlandstalige duo. En Lucas heeft mij op sleeptouw genomen. En die heeft mij echt wel een mooie kruiwagen gegeven in de muziekindustrie. Nou, op een gegeven moment is het zo gegaan dat ik mijn eigen vleugels ging uitslaan. Onder Hitted Music, Casper Jansen. Ja, en die steunt me al jarenlang. En daar zit ik alweer 11 jaar onder contract bij Hitted Music. De platenlabel. En management en boekingen gaan via Perfect Bookings. Dat gaat ook heel lekker. Dus ik moet zeggen, dat op een gegeven moment word je ook ouder. Ik begon met 14, 15. Maar ja, op een gegeven moment is het wel zo dat je gewoon er helemaal inrolt. En dan ga je echt een eigen weg inslaan. Eigen liedjes, eigen identiteit. Want dat is heel belangrijk als artiest. Dat je niet op een ander lijkt. Maar als je een liedje van mij hoort, ook bij jullie op de radio, dan weet je gelijk dat het Maiko is. Dan kun je niet zo 1, 2, 3 zeggen van dat is een ander artiest. Maar ja, daar willen we ook graag naartoe. En dat is ook een beetje het streven, zeg maar. Maar ja, ik doe mijn best en er liggen heel veel liedjes op de plank. He, daar heb jij ook al achter de schermen gehoord. Dus er komt nog genoeg aan.
0: Hoe waak je erover dat je niet op een andere gaat lijken? Of iets anders gaat imiteren? Want het is snel gebeurd. Je zit in een genre wat misschien iemand anders al doet. Een beetje diezelfde sound. Hoe waak je erover dat dat niet gebeurt?
1: Nee, dat klopt inderdaad. Ben ik ook met je eens wat je nu vraagt. Je hebt natuurlijk heel veel artiesten. De vijver wordt steeds groter en voller. Laten we eerlijk zijn. Maar hoe waak je daarvoor? Ja, gewoon wel doorborduren op de liedjes die je hebt gemaakt in het verleden, maar ook gewoon in het heden. Dus dat betekent gewoon de nummers die je hebt gemaakt, dan moet die sound een beetje herkenbaar en hetzelfde blijven. Dus je moet gewoon zorgen dat, als je mijn liedjes hoort, is altijd wel een trompet zit erin. Altijd wel dansbare liedjes. Ik zelf, sommige mensen zeggen wel tegen mij, maak eens een keer een mooie ballad. Maak een keer een rustig liedje. Nou, misschien moeten we dat ook een keer gaan doen. Maar ja, ik weet niet helemaal of dat bij mij past. Want weet je, als ik op het podium sta, wil ik gewoon feest brengen. 100% feest. 100% de mensen laten genieten. In de polonaise laten lopen. En dat soort dingen. Alleen, mijn liedjes zijn dansbaar. Dat zijn geen polonaise nummers. Dat dan helemaal niet, zeg maar. Maar qua optredens, als je dat dan op het internet ziet, dan is het toch wel anders. Maar dan sluit dat wel weer heel mooi aan op een of andere manier. Dus dat vind ik wel heel erg fantastisch. Maar je moet wel zorgen dat je wel één lijn blijft volgen met muziekkeuzes inderdaad. En af en toe buigen we wel een beetje af. Maar in de regel is het gewoon een Michael sound. Dus we streven er wel naar om een herkenbare sound te blijven te creëren rondom Michael.

0: En voor wie Maiko nog niet zou kennen, want zulke mensen zullen er zijn, wat is de Maiko Sound?
1: Maiko Sound is lekker dansbaar, meezinggehalte, de stem. Hè? Mijn zangstem is, kijk, als je Jan Smit hoort, Gerrit Joling, daar kun je me niet mee vergelijken, want zo groot ben ik nog niet.
0: Nog niet?
1: Nee, ja, jullie gaan me wel helpen, dat vind ik al heel aardig en heel lief. Maar ik doe mijn best. Maar ja, kijk, die hebben ook allemaal, en Jannes, die hebben allemaal een bepaalde stem, snap je? En dan denk je, oh, maar dat is Jan Smit. En dat is dit en dat is dat. Maar ja, dat heb ik ook een beetje. Want ik weet het ook dat mensen mij dat zeggen. Hè? Ik zeg nu ook maar wat, maar mensen zeggen mij dat. En dan, hey, als jouw liedje op de radio komt, weet ik gelijk dat het Maiko is. Ja, nou, dat is toch fantastisch. Dat zijn gewoon mooie complimenten. En ja, ik ben blij mee.
2: Ja, dat zeker. Vooraleer we de luisteraars, we gaan een beetje de spanning opbouwen naar de nieuwe single. Hè.
1: Ja, maar ik voel hem aankomen.
0: Ga je eerst nog een vorige draaien, die idee?
1: Ja, tuurlijk. Het begint al te kribbelen, Diede.
2: Ze zeggen, stel dat je er, vooraleer dat we de nieuwe laten horen, er eentje moet uitpikken uit je eerdere repertoire. Voor welke ga je dan?
1: Nou, ik moet wel heel eerlijk zeggen dat Het Maakt Niet Uit echt goed gedaan heeft, ook hier. En echt een knaller was. Ja, ik vind het echt wel een topper. We doen nog een drankje, was een grote hit in Nederland van mij destijds. In 2020 bijvoorbeeld. Maar Het Maakt Niet Uit, de laatste single, ja, die heeft het in Nederland en België fantastisch gedaan. En ja, daar kies ik echt voor. Want ik doe die ook live en je ziet gewoon dat het heel goed gaat. Gisteravond deed ik hem nog. Nou, het publiek gaat gelijk los.
2: Ja, oké, okay, wel, we gaan daar eerst eventjes terug naar luisteren.
1: Helemaal.

0: Afgelopen maandag gaan er waarschijnlijk een aantal luisteraars jou aan het werk gezien hebben in het Kletterhof.
1: Ja.
0: Dat was serieus warm.
1: Serieus, ja. Het was bloedheet. En ik moet zeggen dat het echt een fantastisch optreden was. Hele leuke mensen, hele leuke zaal ook. En in september kom ik weer terug voor de VBRO. Want dat doen we 13 en 15 september nog, twee matinees.
0: Oh, kijk. Wel, dat kunnen de luisteraars dan meteen in hun agenda gaan plaatsen.
1: Absoluut.
0: Dat is, ja, en voor wie de agenda wil volgen van onze matinees, even surfen naar vbro.be of gewoon luisteren naar de radio. De spotjes die komen ook voor.
1: Superleuk, superleuk.
0: Het is soms niet evident in een warme zaal en dan toch met een uptempo nummer energie.
1: Ja, je weet het nooit, hè. Je weet nooit hoe een liedje aansluit. Je ziet het bijvoorbeeld ook aan mijn collega Justin de Wild. Hè. Die was ook al jarenlang bezig, net als ik. En ik kom met een klappe cherry. Jou, nou, die slaat in als een bom in Nederland en België. Nou, een fantastische hit geworden. Maar ja, je weet ook niet wat dit liedje gaat doen. Kun je nog niet zeggen na één week tijd natuurlijk. Hè. Is nog maar net vers van de pers natuurlijk. Maar het moet ook een beetje goed gedraaid worden op de radio. En het moet opgepakt worden door de Spotify playlisten. Je moet het in de kroegen en de cafés hebben. En dat soort dingen. En als het daar een beetje gaat leven allemaal. Ja, dan kun je wel eens dichtbij gaan komen bij een hit. Maar ja, weet je, dat willen we allemaal. We willen allemaal een hit als we een liedje uitbrengen. Maar ja, dat kunnen we niet garanderen. Dus maar het zou wel leuk zijn als hij het goed gaat doen. Dat wel, ja. Ja. Ik hoop wel een keer dat het mij een keer overkomt. Maar ja, ik weet het niet. Ik kan het niet zeggen. Ik laat het aan het publiek over.
0: Ja, ik vind het soms boeiend voor de samenstelling van de top 30. Volg ik bijvoorbeeld de hitlijsten van de verkopen en dergelijke meer. Maar ook van de streamings de laatste jaren. En ja, dan duikt daar plots, zoals je zei, Cheerio op. Die draait al weken mee in de streaming hitlijsten in de hoogste regionen. Ik ben soms zo benieuwd van ja, is er ergens iets, iemand die dat opgepikt heeft? Want uiteindelijk, de dag van vandaag, doet de sociale media ook heel veel.
1: TikTok doet veel natuurlijk. Kijk, als jij een liedje en een clipje deelt op TikTok, doet het veel. Maar dat kan zijn dat het helemaal niet aanslaat en helemaal niet echt opvalt.
0: Ja.
1: Maar soms dan kan het zo zijn dat je zo in één keer in beeld komt en zo viraal gaat, dat een liedje gewoon aanslaat. En dan praten we inderdaad over een social media hit, waar je het eigenlijk over hebt. En dan gaat de radio het draaien, dan wordt het gepromoot, dan komen de boekingen binnen. En dan ben je in één klap bekend. En dan komt televisie er ook nog bij. Dus dat is wel heel bijzonder. Alleen, ja, je hebt het nooit voor het zeggen, snap je? Je weet niet bij jezelf van wanneer zoiets kan gebeuren. Maar kijk, je kunt ook alles inkopen. Je kunt ook abonnees nemen. Je kunt promotie maken. Dat kun je allemaal kopen, hè, die dingen. Dat kan, maar dat weet iedereen. Maar dan nog zegt dat nee, het publiek bepaalt.
0: Ja, dat is juist.
1: En dat, hè, de luisteraar bepaalt. En als de luisteraar zegt van dit is een klapper en wij zingen dit mee, ja, dan heb je echt raak geschoten.
0: Ja.
1: Maar het is altijd wel een beetje gokken, dat klopt.
0: Ja. Ja. Steek je daar als artiest veel tijd in dat sociale media gebeuren?
1: Zeker, ja. Ik zit heel veel op Facebook, Instagram, zit ik veel op TikTok ook wel een beetje. En dat is wel heel belangrijk op de dag van vandaag dat je er veel mee doet. Tegenwoordig ben ik ook begonnen met wat compilaties te maken. Dan gaan we ook hier van deze fantastische radioshow maken bij de VPRO. Ga ik allemaal in elkaar zetten. Maar dat zijn al dingetjes wat een luisteraar en een kijker wil zien. Die zien jou achter de schermen, die willen een keer meekijken, die willen een stukje zien. Ja. Die willen, hoe is het bij de radio, hoe is het bij het optreden en dat soort dingen. Dat zijn hele leuke dingen natuurlijk. En, maar ja, van de VBRO, wat ik nu allemaal gefilmd heb, daar gaan we ook even mooi in elkaar zetten met een nieuwe single erachter. Dus, nee, daar gaan we eens even goed promoten, jullie.
0: Ja.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
0: Dit is Wachttaal, de nieuwe zomersingle van

0: Lennart-entertainment.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag wordt een beetje een moeilijke weerdag om in te schatten. Helemaal zoals in een aantal regionale modellen zat, hebben we vanochtend een paar forse buien gekregen. Fors, zelfs met hagel, maar zeker niet overal. En het is ook niet heel grootschalig, dat onweer. Het beperkt zich tot een aantal lokale buien, waarbij de verwachting is dat in de loop van de dag er nog wel meer kunnen komen. Alleen, het is onmogelijk te zeggen waar en wanneer precies. Het is zo dat ze samenhangen met een front dat koelere lucht vooraf gaat, dat voor de kust ligt. En daar zie je al dat die minder warme lucht binnenloopt. Maxima aan zee vandaag, hooguit een graad of 4, 25. Landinwaarts kan het wel nog veel warmer worden. In het oosten van Vlaanderen bijvoorbeeld zelfs nog superheet. Maar in onze provincie gaat dat ergens een 27 tot 30 graden zijn. Je ziet zelfs al matig dat er toch vanaf de kust geleidelijk wat minder hete lucht binnenloopt. Wel met die kanttekening, een onweersbui blijft mogelijk. Dit is Geert Nasens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: ...27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orrie, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
5: Hoe mijn favoriete top 3 eruit ziet? Wel, dat is heel simpel. Op 3 staat Ultiem, de lingeriezaak aan de Moerkerkse Steenweg 186 in Sint-Kruis, waar je gratis kan parkeren. Op 2, de service van Elke van Lingerie Ultiem, omdat ze mij vakkundig adviseert bij het aankopen van mijn lingerie. En op 1, mijn ventje, omdat hij er zo schattig uitziet in dat comfortabele herenondergoed van bij Ultiem. Ik ben er zeker van dat je op de website van Ultiem ook wel jouw favorieten vindt. Ga maar eens kijken op ultime.be of bel Elke op 050 36 37 13. Ook voor dat maatje meer. Trouwens, binnenkort wordt mijn dochter Emma ook fan van Elke en Ultiem. Want kleine kinderen worden groot, hè?
0: Dit is...

0: terug naar die nieuwe single, want de luisteraars zijn natuurlijk nieuwsgierig. Hoe kom je zelf, heb je zelf inbreng in teksten, welke richting dat je uitgaat? Het gaat nogal vaak over relaties trouwens, je nummers.
1: Ja, vind ik wel leuk, want ik krijg heel vaak die vraag, zeg maar. En ik moet zeggen dat Noorderzon echt een heerlijke zomerplaat is. Heb ik niet helemaal zelf bedacht, want de tekst is door Ruben Sonnenbelt bedacht. Nou, die schrijft al jarenlang van mij. Daarnaast werk ik met Sonic Solutions uit Roosendaal. Een studio bij Brabant. Maar ik werk ook heel veel samen met Jeroen Derksen. En Jeroen Derksen is verantwoordelijk voor de doorbraak van onder andere Thomas Berger destijds. En het is een goede vriend van mij, een goede producer. En wij kunnen heel goed met elkaar. En daar komen ook heel veel leuke liedjes van uit. Maar af en toe werk ik dus ook nog met een andere studio. Daar komt dus Noorderzon vandaan. En Ruben heeft de tekst geschreven. Hij heeft die hartstikke leuk gedaan. En ja, ik zit wel regelmatig samen met Ruben over ideeën. Om te kijken van, dit moet erop, dit past het beste bij de melodie, dit moet even anders, misschien moet dat woordje anders, dat soort dingen. Maar daar heb ik zeker wel inbreng in. Maar ik zal je vertellen, Alles of Niets, dat is de titel van de allernieuwste single. Die moet nog komen, dames en heren. Die komt pas in september. Dat duurt nog even, maar ik kan alvast nu wel een primeur geven dat die Alles of Niets heet. Dat is helemaal zelf bedacht. Want ik was in Deventer, in Nederland, was ik toevallig op station. Ik had een melodietje in mijn hoofd. En ik wist meteen dat erop moest. En ik kon het zingen. Ik heb een stukje ingezongen. Ik heb het naar Jeroen gestuurd. Jeroen heeft een fantastische plaat van gemaakt. En je hebt hem al gehoord, hè, achter de schermen. Dus het is wel, over eigen inbreng, ja, dat is toch wel helemaal een eigen nummer geworden, zeg maar. Dus, maar ook wel regelmatig dat ik dan samen met de tekstschrijver zit. Maar dit keer dan ook een eigen liedje helemaal zelf bedacht. Ik vond het echt wel van mezelf echt bijzonder dat ik dat kon. Eigenlijk wist ik helemaal niet. Wist ik helemaal niet. In één keer. Ik dacht ook, hè, bijzonder.
0: Ja, ik denk dat je ook groeit als artiest zo van... Je kweekt ervaring, niet alleen podiumervaring, studioervaring, maar ook naar teksten en naar ideeën.
1: Ja, zeker. De ervaring is natuurlijk... na 16 jaar zeker wel. Maar je merkt net wat je zegt, dat je steeds meer vordert. En de liedjes worden beter, alles gaat beter. Nou, ik heb nog steeds zangles, elke week, bij Linda Kinsbergen. Elke week heb ik zangles, dat hou ik er ook in. Want het is gewoon heel belangrijk dat je weet hoe je met je stem omgaat. En weet hoe je dat kan onderhouden als je op het podium staat en dat soort dingen. Natuurlijk, we raken ook wel eens valse noten, logisch natuurlijk. Maar dat heeft een voetballer ook. We kunnen niet altijd 1 of 2 of 3-0 scoren in het doel. Maar ik bedoel, het is wel belangrijk dat je dat allemaal onderhoudt. En dat doe ik ook nog steeds. Dus ook heel blij mee. En ze helpt mij weer bij nieuwe liedjes oefenen met teksten en dat soort dingen. Leert ze mij heel erg goed. Dus dat is allemaal wel tof eigenlijk. Goeie mensen, zeg maar.
2: Ik vraag me dan af, om het keer over de technische kant van het zingen te hebben. Is het lastiger zingen bij 30 graden dan in een gewone zaal, 's winters? Is dat moeilijker?
1: Nou, ik moet zeggen, ik stond gisteravond op een bruiloft en ik zou je vertellen dat het echt wel bloedheet was. Hè? En dan sta je echt wel blank met het zweet op de rug natuurlijk. Alleen is het lastiger? Nee, dat niet zozeer. Want op een gegeven moment raak je helemaal in een bubbel van een optreden en dan zit je er helemaal in, zeg maar. Dus dat merk je niet echt. En door het publiek word je echt omarmd. Hè? Ze staan om je heen mee te zingen, leuk te doen. En je wordt gezogen door het publiek. En daar ga je helemaal in mee. En dat is het fantastische van dit beroep. En dit is het mooiste vak van wat je maar kunt bedenken, vind ik, hoor. Kijk, een ander heeft wat anders, die vindt dat leuk. Maar ik vind het echt het mooiste vak wat er is. Mensen vermaken.
2: Ook bij warme temperaturen.
1: Ook bij warme temperaturen, maar ook bij koude temperaturen. Dan doen we gewoon handschoenen en een bindermuts op.
2: Ja.
1: Ja, dat klopt. Maar we genieten nog eerst even lekker van de zomer.
2: Want ik heb geen zangervaring. Ik zing onder de douche. Allee, daar is het ook warm. Maar ik heb daar totaal geen idee van of dat anders werken is. Andere voorbereiding. Als je in een hete tent moet gaan spelen dan in een gewone zaal in december, januari.
1: Ja, daar zit wel verschil in. Want ik stond laatst nog een keer in een feesttent. Hè, die beelden heb ik wel doorgestuurd. En dat is superleuk natuurlijk. Maar je staat veel verder weg van het publiek. Als je bij een bruiloft staat, dan hangen ze je bijna om de nek. Dan sta je gewoon met elkaar te dansen en om elkaar te omhelzen. Want ik ben echt iemand die dat ook leuk vindt. En het ook hartstikke leuk vinden om die mensen gewoon dichtbij te laten komen. Kom maar lekker naar het podium. Kom maar bij mij op het podium staan. Kom maar dansen. Mm. Dat vind ik leuk. En dan huppatee, dan gaan we in de Polonaise. En ik hou van mensen op een of andere manier. Ik hou gewoon van mensen. En ik weet ik niet, maar ik denk dat je het wel als echte volkszanger kan zien. Ik hou van mensen. Ik vind het leuk. En een feesttent vind ik ook leuk. Super gaaf natuurlijk, dat soort beelden. Maar je staat veel verder weg op zo'n podium. Ook een groot festival bijvoorbeeld. Ja, ik vind zelf een kleinere optreden veel leuker. Want dan heb je veel meer één-op-één contact met het publiek. Ja.
0: Ja. Ja, wel, ik denk dat intussen de luisteraars razend nieuwsgierig zijn naar je nieuwe single.
1: Ja, hè, Noorderzon.
0: Zie je het zitten om hem zelf aan te kondigen?
1: Ik zie dat zeker zitten. En ik vind het ook fantastisch dat ik die promotie hier weer mag krijgen. In heel Vlaanderen, bij de grootste, hè, bij VBRO natuurlijk. En ik ben jullie onwijs dankbaar dat ik gewoon deze kansen mag krijgen, überhaupt, in mijn carrière. En heb ik gezegd, er komen zoveel liedjes uit, er komen zoveel artiesten nieuw bij. En maar toch wel heel gaaf dat ik dan weer hier de kans mag krijgen. En Noorderzon is gewoon een heerlijke plaat. Lekker zomers, live trompet, heerlijke feel-good zomer. Ja, en mensen moeten maar gaan luisteren. Maiko met Noorderzon.

0: Ja, dat was de Noorderzon. Je zal niet met de Noorderzon vertrekken, Michael?
1: Nee, met de Noorderzon vertrokken. Ik moet zeggen, het is nog niet echt gelukt. Vorige keer het was over en voorbij. Het maakt niets uit. Nu is het dan met de Noorderzon weer vertrokken. Maar
2: Ik raak er niet vanaf.
1: En de eerste volgende in september is alles of niets. En dan is het echt alles of niets. Hè? Dus dat komt vast goed. Maar lekkere plaat, toch? Lekker zomers, lekkere live trompetten erin. En heerlijk, joh.
0: Zeker. Heb je soms zo van die fans die het onderscheid niet kunnen maken tussen het liedje dat je brengt en het dagelijkse leven? Die dan gaan denken van, het is uit met zijn lief.
1: Gelukkig hou ik alles wel privé, zeg maar. Ik deel niet de beelden, zeg maar, wat ik privé heb. Maar ik ben al 3,5 jaar samen met een leuke vrouw en daar ben ik blij mee. En dat geeft ook veel stabiliteit voor mezelf. Dus en die kennen mij ook helemaal niet uit de muziek of zo. Maar goed, dat is gewoon een goede achterban. En als de achterban goed is en je hebt een goede familie, dan kun je alleen maar sterker worden, ook als artiest. Want dan is de basis. Je moet ergens bij een basis beginnen en dan moet je naar je werk gaan kijken en dan zo verder. Maar goed, je hebt wel fans natuurlijk die van alles van je willen weten privé. Maar ja, binnenkort kom ik met een zoop. Er worden 6 afleveringen gemaakt door een regionale omroep in Nederland. Die gaan mij volgen en dat wordt allemaal bij optredens gedaan. En dan gaan we mensen verrassen. Iemand die misschien ziek is of iemand die in een scheiding zit en noem maar op. En dat is wel superleuk. En ik kom in al die 6 afleveringen optreden. Dus dat zijn fantastische dingen.
2: Wat zijn jouw zomervooruitzichten, beste Michael?
1: Ja, veel optreden natuurlijk. Nu even een korte vakantie in België natuurlijk. Hè. Rondom de optredens. En dan gaan we straks nog naar Zeeland. Hè. Daar blijven we even vertoeven. En dan in september kom ik ook nog weer in België voor jullie optreden. Met 2 data's voor optredens. En ik denk dat we ook nog wel een keer in september nog een keer naar het buitenland gaan. Naar 10 dagen ergens naartoe. Is ook wel een keer lekker om de batterij op te laden. Maar ja, dan moet ik ook nog even boeken. Dus moet ook nog even kijken wanneer daar dan plek en ruimte voor is. Want er staan ook nog heel veel festivals gepland. Waaronder dus bijvoorbeeld in België, Balen-Nassau. Maar dat was ik volgens mij vorig jaar ook. Toen ik hier zat, toen zei ik dat ook. Dat is wel grappig. En die hebben mij weer geboekt. Dus daar sta ik op zaterdag 11 juli. Dus dat wordt wel leuk. Dat is net over de grens, toch? Balen en zo.
0: Net op de grens.
1: Dus dat zijn wel leuke dingen. Dus dat gaan we ook nog allemaal doen. En met dat betreft veel te doen. Privéfeesten, bruiloften, festivals. Dus, maar ik ga alles delen, hoor.
2: Maar geen vakantie tijdens de zomervakantie?
1: Nou ja, waarschijnlijk in september dan eventjes. Maar niet zozeer nu elk moment in de vakantietijd. Nee, ja. Daarvoor is het echt veel te druk, zeg maar.
2: Eerst de mensen entertainment geven en dan zelf plezier maken in september.
1: Precies. Voilà. Dat. Ja, zeker.
0: Ja, en als je op vakantie gaat, dan is het echt wel zonder muziek of...
1: Nou ja, ik moet zeggen, ik ben een keer eens geweest en dat was in Griekenland. Volgens mij was het vorig jaar of zo een keer. Nou, je gaat nou niet zingen, hè? Je gaat nou niet zingen, zei mijn vriendin. Dat ga je niet doen, hoor. Maar dat was karaoke, en er zijn allemaal Nederlanders. En dan stonden ze te blaren en te doen. En dan gingen allemaal los en was hartstikke gezellig. En ik kon het niet laten. Op een gegeven moment heb je wel een drankje op.
2: Ja.
1: En dan begint het toch te jeuken in mijn handen, joh. En toen zei ik, hallo, ik ben artiest. Wat zegt u? En dan liet ik het allemaal zien. En gewoon op een leuke manier. En dat moet je dan natuurlijk niet zeggen. En dan stond ik daar weer met

0: Het hotel. Al die Nederlanders. Ah, goede stem. Was dat leuk gisteren? We hebben genoten. Dit en dat. Echt superleuk, dat soort dingen. Maar ja, ja moet je het niet doen, moet je het wel doen. Ja, je hebt vakantie. Ik kan het ook niet doen. Maar ja, het is ook wel een stukje promotie van mezelf.
1: Doen waar je zin in hebt.
0: Ja, ik vond het wel superleuk eigenlijk. Het ging gewoon vanzelf. Maar dat zijn wel leuke dingen. Ik kon het gewoon niet laten. Dus, maar dat zegt ook wel dat ik echt een liefde voor dit vak heb eigenlijk.

0: Ja, ik ging daarnet eigenlijk vragen, maar als je dan met een nieuwe single aan het voorbereiden bent, wie is dan de eerste die je mag horen?
1: Ja, als ik met een nieuwe single bezig ben, dan ik stuur het meestal al naar jou, zeg maar, als het al klaar is, zeg maar. Dat doen we meestal.
2: Ja, maar in de pre-productie.
1: Dat houden we er ook in. Soms denk je al, wat bericht hij veel, die jongen. Maar ik ben gewoon enthousiast, dus ik bedoel het allemaal goed natuurlijk. Maar goed, mijn vriendin laat ik het wel luisteren. En dan vaak mensen in het vak, dus gaat het ook gelijk naar de platenmaatschappij, Hit-Hit Music. En dan vraag ik gelijk Casper van, wat vind je ervan? En ik heb ook wel eens gehad dat hij zegt van, wow, er moet er wel aan gespijkerd worden. Of, wow, ik kan er wel beter, snap je?
0: Ja.
1: Dus dat laat ik ook allemaal horen. En aan de hand van dat kunnen we het altijd aanpassen. Of we laten het zo.
0: Ja.
2: Heeft uw vriendin al nee gezegd tegen een nummer wat dan uiteindelijk niet is uitgekomen?
1: Nee, dat niet. Maar ze adviseert mij wel meestal van, dit moet er even uit. Of dat koor klinkt niet heel lekker. Of dit en dat. Want zij luistert echt als radioluisteraar.
0: Ja.
1: En een platenmaatschappij luistert heel technisch. Hè? Die luistert net als discjockeys en dat soort dingen. En daarna is mijn vader ook heel lang discjockey geweest, altijd. En heeft een platenzaak gehad. Mijn vader, die heeft een platen.

0: single gaat. Maar ja, dat is allemaal niet meer. Maar goed, tegenwoordig heeft Spotify en YouTube alles overgenomen. Maar ja, die heeft ook goede oren. Dus ik ben wel blij met de mensen die ik om me heen heb, zeker.
1: Ja. Ja, kijk. Wel, ik zou zeggen, ja, er zit aardig wat in de pijplijn. Daarnet zei je september. Staat die plaat er dan al? En ja, ben je dan al aan het denken
0: alles
1: van,
0: of niets, zei die.
1: We gaan de videoclip zo en zo aanpakken? Of zeg je nu focus ik mij eventjes op mijn nieuwe single en dan binnen een paar weken, binnen een maand of wat, dan gaan we daarmee aan de slag?
0: Ja, ik focus mij zeker nu op Noorderzon natuurlijk, want dat gaat nog even lekker de zomer in. Ook hier op de playlist bij VBRO natuurlijk. Dat is natuurlijk helemaal fantastisch. Maar daar focus ik mij zeker op. Alleen het liedje Alles of Niets, die meezingen ligt al klaar. Nou, we hoeven alleen maar nog een clip te schieten. Nou, en als die clip er is, dan is dat hartstikke leuk. Gaan we ook zeker een clip bij maken. Dus, maar daar hebben we nog genoeg tijd voor om dat te regelen. En dat kunnen we misschien binnenkort al wel doen met mooi weer. Want het is nu lekker lang zomer natuurlijk. Je kunt ook lang buiten zijn. Lang licht natuurlijk. Dat is helemaal fantastisch. Ja. Dus daar gaan we wel even naar kijken inderdaad. Maar achter de schermen hoef ik niet zoveel meer te doen. Omdat er heel veel liedjes liggen. Dus voorlopig ga ik ook niet meer de studio in. Want ik heb er nog 4 liggen. Dus dat duurt nog wel even voordat ik weer in de studio ben. Maar het kan zomaar gebeuren, want ik zal je vertellen, Alles of Niets kwam ook zo tussendoor en nam ik zo op. Dus het kan zomaar zo zijn dat ik morgen weer in de studio sta met een liedje, wat dan waarschijnlijk eerder uitkomt. Dat kan. Maar ja, dat ligt ook een beetje aan hoe het allemaal gaat en wat het beste past en welke periode en dat soort dingen. Dus daar gaan we wel even meemaken en zien. Maar die clip moeten we even schieten en dan komt dat goed. Maar nu eerst van Noorderzon genieten.
1: Ja, zeker en vast. Wel, we kunnen je er alleen maar heel veel succes mee wensen. En de nodige hitnoteringen natuurlijk, voor wat de Noorderzon betreft.
0: Ja, ik hoop dat hij hier een beetje goed gaat doen op de playlist. En misschien wel in de top 30 hier. Dat zou helemaal fantastisch zijn natuurlijk. Daar hoop ik op. En laten we gewoon hopen dat het weer goed gaat aanslaan. Net als die andere zomerliedjes allemaal. En ik doe mijn best, maar heel erg bedankt voor de steun.
2: Graag gedaan. Met alle plezier en een fijne zomer voor jou.
0: Ja, jullie ook. En maak er wat van, jongens. En laat het zonnetje maar lekker schijnen.
2: Zullen we zeker doen. Michael, missie om hier te zijn.
0: Dankjewel, hè.
3: U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda, natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: Het KMI geeft voor het laatst code oranje af voor de hitte. Vanaf morgen gaan we weer naar code geel. Ook de ozonconcentraties zijn vandaag nog hoger dan de Europese drempel, maar normaal zakken de waarden daar morgen weer onder. Aan de kust heeft het vanmorgen al stevig geonweerd. In de Westhoek vielen hagelstenen zo groot als knikkers uit de lucht. Daar is ook de rally van Ieper bezig. De politie waarschuwt toeschouwers daar om niet te gaan schuilen in de verboden zones. Er zijn nu al zeker 920 mensen omgekomen bij de aardbevingen in Venezuela. Vanmorgen zijn wel nog twee mensen levend van onder het puin gehaald. Maar voor de meesten dringt toch de tijd. Deze moeder wacht op hulp nadat haar twee kinderen van 2 en 7 wellicht nog onder het puin liggen.
1: Necesitamos ayuda, necesitamos mano, necesitamos pala, pico, todo, todo. Necesitamos sacar a mi familia de ahí, no hemos podido.
0: Vanmorgen was er trouwens nog een zware naschok in het noorden van Venezuela, die had een kracht van 4,7. Zuid-Korea heeft gevechtsvliegtuigen ingezet nadat 10 Chinese en Russische militaire vliegtuigen aan de rand van zijn luchtruim zijn gevlogen. Ze zaten al in de bufferzone waar Zuid-Korea naderende vliegtuigen identificeert om veiligheidsredenen. Dat is niet tegen de internationale regels, maar het is de gewoonte dat militaire vliegtuigen zich in dat gebied normaal zelf kenbaar maken. De Chinese en Russische vliegtuigen hebben die zone wel snel weer verlaten, maar het toont aan dat er militaire spanningen zijn in de regio. En de Zone moet komend seizoen zeker 85% van zijn rechtengeld betalen aan de Pro League. Dat is een tussentijds oordeel van het arbitragebureau. De Zone had zelf 60% voorgesteld. Het streamplatform vond eerst geen deal met telecomoperatoren om de rechten te delen en wou daarna af van het tv-contract. Maar intussen is er wel een deal. De Zone moet nu dit seizoen 71 miljoen euro betalen in plaats van de afgesproken 84 miljoen. Het is dus ook vandaag erg warm, tot 38 graden zelfs. Aan zee een stuk minder. Vanavond weer kans op buien en onweer. Ook morgen nog warm met een graad of 30. Daarna stilaan wat minder heet met temperaturen halfweg de 20 graden.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
5: Internationale Taptoe Brugge. Zaterdagavond 4 juli. Een wervelend muziekspektakel van show en marching bands op de Burg van Brugge. Met onder meer de Maastrichtse Verkennersband, de showband Urk, de Regimental Band of the Royal Welsh, de eigen Taptoe Brugge Bands en ook Wim Berteloot, de Brugse stadsbejaardier. Reserveer nu je tickets voor dit topevenement via taptoebrugge.be. Internationale Taptoe Brugge. Zaterdag 4 juli. Opnieuw een unieke ervaring in het hart van de stad. Met medewerking van de VBRO.

In de ochtend, in de middag en 's avonds laat. Altijd heerlijk Nederlands. Op VBRO.

0: Alles in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op www.viertakt.be.
2: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
3: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
2: Ah ja?
3: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
2: Mo.
3: En Skwane Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
2: Allee, meen je dat?
3: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
2: Allee.
3: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
2: Yo Fashion, zeg je?
3: Jeps.
2: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voormiddag ook open. Ik zeg wel, Vince.
3: Nou waar.
2: Nou, Yo Fashion, hè?
3: Voorzicht op de baan, hè, matje.
4: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
5: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
6: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
6: Dit is de nieuwe, swingende en bruisende zomersingle van Houston. Nooit meer zonder jou.
7: Ik

0: Houston met Nooit Meer Zonder Jou. Een heerlijk zomers nummer gemaakt voor lange en zwoele avonden. Houston, bij jou op het podium. Info en boekingen. Elke.siru@hotmail.com of bel 0479-22-08-65. Kijk voor meer info op www.houston-music.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vanmiddag nog zeer warm weer. Minder warm dan de vorige dagen. De hitte is eruit, maar het kan wel nog gemakkelijk 25 graden worden aan zee. Tot rond een graad of 30 in de meest diepe delen van onze provincie in het zuiden. Daarbij een erg onstabiel weerbeeld. Vanochtend zag je al een aantal onweersbuien ontstaan. Vanmiddag kunnen die er ook komen. Alleen ik durf er echt niet op te zeggen waar en wanneer precies of die er komen. Hou er rekening mee dat de kans er is en ook maar vanavond toe kunnen er opduiken. De verwachting is dat de meeste echt wel landinwaarts gaan zitten. In de andere provincies, maar ook bij ons, is een bui zeker niet uitgesloten. Ook een heel zachte nacht weer. Veel minder dan een graad of 20 zal het opnieuw niet worden. Dit is Geert Naassens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
4: Een lekkende kraan, een hardnekkige verstopping of je verwarmingsketel die het laat afweten. Geen paniek. Bij ASAP Service

0: Ilja Oprecht.
1: Eindelijk, hier hoor je 24 uur per dag gewoon gezellige radio. Dit is VBRO. Op zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd.
2: Bier draait alleen veel op een dag.
3: Een chique idee, dat heb ik toegelachen. Om niet te zeggen gebroed.
4: De rode duivels gaan naar Mexico.
1: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige liedjes van toen.
5: Ik had eerst opgetreden in Moskou.
1: Rudy Meins neemt je mee. Minstens 20 jaar terug in de tijd.
6: Bonjour, mademoiselle.
7: Voor mij is de grondwet geen vodje papier.
1: Zondagmorgen
8: van 8 tot 10.
1: Op zijn zondags.
6: Merci beaucoup.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: KMI geeft voor het laatst code oranje af voor de hitte. Vanaf morgen gaan we weer naar code geel. Ook de ozonconcentraties zijn vandaag nog hoger dan de Europese drempel, maar normaal zakken de waarden daar morgen weer onder. Aan de kust heeft het vanmorgen al stevig geonweerd. In de Westhoek vielen hagelstenen zo groot als knikkers uit de lucht. Daar is ook de rally van Ieper bezig. De politie waarschuwt toeschouwers daar om niet te gaan schuilen in de verboden zones. Er zijn nu al zeker 920 mensen omgekomen bij de aardbevingen in Venezuela. Vanmorgen zijn wel nog twee mensen levend van onder het puin gehaald. Maar voor de meesten dringt toch de tijd. Deze moeder wacht op hulp nadat haar twee kinderen van 2 en 7 wellicht nog onder het puin liggen.
1: Necesitamos ayuda, necesitamos mano, necesitamos pala, pico, todo, todo. Necesitamos sacar a mi familia de ahí, no hemos podido.
0: Vanmorgen was er trouwens nog een zware naschok in het noorden van Venezuela, die had een kracht van 4,7. Zuid-Korea heeft gevechtsvliegtuigen ingezet nadat 10 Chinese en Russische militaire vliegtuigen aan de rand van zijn luchtruim zijn gevlogen. Ze zaten al in de bufferzone waar Zuid-Korea naderende vliegtuigen identificeert om veiligheidsredenen. Dat is niet tegen de internationale regels, maar het is de gewoonte dat militaire vliegtuigen zich in dat gebied normaal zelf kenbaar maken. De Chinese en Russische vliegtuigen hebben die zone wel snel weer verlaten, maar het toont aan dat er militaire spanningen zijn in de regio. En de Zone moet komend seizoen zeker 85% van zijn rechtengeld betalen aan de Pro League. Dat is een tussentijds oordeel van het arbitragebureau. De Zone had zelf 60% voorgesteld. Het streamplatform vond eerst geen deal met telecomoperatoren om de rechten te delen en wou daarna af van het tv-contract. Maar intussen is er wel een deal. De Zone moet nu dit seizoen 71 miljoen euro betalen in plaats van de afgesproken 84 miljoen. Het is dus ook vandaag erg warm, tot 38 graden zelfs. Aan zee een stuk minder. Vanavond weer kans op buien en onweer. Ook morgen nog warm met een graad of 30. Daarna stilaan wat minder heet met temperaturen halfweg de 20 graden.
2: De VBRO Matinee Show strijkt ook in de maand juli weer eens neer in Foodbar Lord of the Wings in Menen. Op zondag 5 juli. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert...

Kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vanmiddag nog zeer warm weer. Minder warm dan de vorige dagen. De hitte is eruit, maar het kan wel nog gemakkelijk 25 graden worden aan zee. Tot rond een graad of 30 in de meest diepe delen van onze provincie in het zuiden. Daarbij een erg onstabiel weerbeeld. Vanochtend zag je al een aantal onweersbuien ontstaan. Vanmiddag kunnen die er ook komen. Alleen ik durf er echt niet op te zeggen waar en wanneer precies of die er komen. Hou er rekening mee dat de kans er is en ook naar vanavond toe kunnen er opduiken. De verwachting is dat de meeste echt wel landinwaarts gaan zitten. In de andere provincies, maar ook bij ons, is een bui zeker niet uitgesloten. Ook een heel zachte nacht weer. Veel minder dan een graad of 20 zal het opnieuw niet worden. Dit is Geert Naassens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
7: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
8: Dit is VBRO.

0: VBRO? Iedere dag toch?
1: Koffietijd. Van maandag tot vrijdag van 10 tot 12. Met Eddy Govert. Hier bij de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: KMI geeft voor het laatst code oranje af voor de hitte. Vanaf morgen gaan we weer naar code geel. Ook de ozonconcentraties zijn vandaag nog hoger dan de Europese drempel, maar normaal zakken de waarden daar morgen weer onder. Aan de kust heeft het vanmorgen al stevig geonweerd. In de Westhoek vielen hagelstenen zo groot als knikkers uit de lucht. Daar is ook de rally van Ieper bezig. De politie waarschuwt toeschouwers daar om niet te gaan schuilen in de verboden zones. Er zijn nu al zeker 920 mensen omgekomen bij de aardbevingen in Venezuela. Vanmorgen zijn wel nog twee mensen levend van onder het puin gehaald. Maar voor de meesten dringt toch de tijd. Deze moeder wacht op hulp nadat haar twee kinderen van 2 en 7 wellicht nog onder het puin liggen.
1: Necesitamos ayuda, necesitamos mano, necesitamos pala, pico, todo, todo. Necesitamos sacar a mi familia de ahí, no hemos podido.
0: Vanmorgen was er trouwens nog een zware naschok in het noorden van Venezuela, die had een kracht van 4,7. Zuid-Korea heeft gevechtsvliegtuigen ingezet nadat 10 Chinese en Russische militaire vliegtuigen aan de rand van zijn luchtruim zijn gevlogen. Ze zaten al in de bufferzone waar Zuid-Korea naderende vliegtuigen identificeert om veiligheidsredenen. Dat is niet tegen de internationale regels, maar het is de gewoonte dat militaire vliegtuigen zich in dat gebied normaal zelf kenbaar maken. De Chinese en Russische vliegtuigen hebben die zone wel snel weer verlaten, maar het toont aan dat er militaire spanningen zijn in de regio. En de Zone moet komend seizoen zeker 85% van zijn rechtengeld betalen aan de Pro League. Dat is een tussentijds oordeel van het arbitragebureau. De Zone had zelf 60% voorgesteld. Het streamplatform vond eerst geen deal met telecomoperatoren om de rechten te delen en wou daarna af van het tv-contract. Maar intussen is er wel een deal. De Zone moet nu dit seizoen 71 miljoen euro betalen in plaats van de afgesproken 84 miljoen. Het is dus ook vandaag erg warm, tot 38 graden zelfs. Aan zee een stuk minder. Vanavond weer kans op buien en onweer. Ook morgen nog warm met een graad of 30. Daarna stilaan wat minder heet met temperaturen halfweg de 20 graden.
2: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb het echt hard, Vince, echt waar.
3: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
2: Ah ja?
3: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
2: Mo.
3: Het is gewoon een merk. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
2: Allee, meen je dat?
3: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleningen.
2: Allee.
3: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
2: Yo Fashion, zeg je?
3: Jeps.
2: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg maar, Vince.
3: Nou waar.
2: Nou, Yo Fashion, hè?
3: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
4: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
5: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
6: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
5: Philip Dazen.
6: Ik jij.

vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 200402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: gaat VPRO terug in de tijd. Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige muziekjes van toen.
1: Het was een heel klein stukje verhaal.
2: Dames en heren, u hoort nu de rechtstreeks reportage van de openingsplechtigheid van de wereldtentoonstelling 1958.
0: Rudy Meins neemt je mee terug in de tijd.
3: Alle mooie mannen zijn zo lelijk.
4: Hij heeft de Vlaamse taal altijd leuk gevonden.
0: Zondagmorgen
5: van 8 tot 10
0: op zijn zondags.
6: Jawel.
0: Bij VBRO.
7: Mam!
8: Zo, dat was de show van Bassie en Adriaan, meisjes en jongens. En ik ben er vast van overtuigd dat jullie je heel prettig hebben geamuseerd.

0: Dit is de nieuwe single van Chris Clark. Chris Clark boeken op jouw evenement of organisatie? Bel 0475 46 50 86. Of mail chrisclark@telenet.be.
1: Want ik kom binnen, wil ik jou beminnen.
0: Chris Clark, ook via Facebook, Messenger en Instagram.
2: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
3: Een lekkende kraan, een hardnekkige verstopping of je verwarmingsketel die het laat afweten. Geen paniek. Bij Assap Service uit Assenbroek

0: info@asapservice.be. ASAP Service. Klein probleem, groot resultaat.
1: Internationale Taptoe Brugge. Zaterdagavond 4 juli. Een wervelend muziekspektakel van show en marching bands op de Burg van Brugge. Met onder meer de Maastrichtse Verkennersband, de showband Urk, de Regimental Band of the Royal Welsh, de eigen Taptoe Brugge Band en ook Wim Berteloot, de Brugse stadsbejaardier. Reserveer nu je tickets voor dit topevenement via taptoebrugge.be. Internationale Taptoe Brugge. Zaterdag 4 juli. Opnieuw een unieke ervaring in het hart van de stad. Met medewerking van de VBRO.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: We krijgen vanmiddag nog zeer warm weer. Minder warm dan de vorige dagen. De hitte is eruit, maar het kan wel nog gemakkelijk 25 graden worden aan zee, tot rond een graad of 30 in de meest diepe delen van onze provincie in het zuiden. Daarbij een erg onstabiel weerbeeld. Vanochtend zag je al een aantal onweersbuien ontstaan. Vanmiddag kunnen die er ook komen. Alleen ik durf er echt niet op te zeggen waar en wanneer precies of die er komen. Hou er rekening mee dat de kans er is en ook naar vanavond toe kunnen er opduiken. De verwachting is dat de meeste echt wel landinwaarts gaan zitten. In de andere provincies, maar ook bij ons, is een bui zeker niet uitgesloten. Ook een heel zachte nacht weer. Veel minder dan een graad of 20 zal het opnieuw niet worden. Dit is Geert Naassens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
1: ...27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orri, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
5: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
6: Dit is VBR.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: KMI geeft voor het laatst code oranje af voor de hitte. Vanaf morgen gaan we weer naar code geel. Ook de ozonconcentraties zijn vandaag nog hoger dan de Europese drempel, maar normaal zakken de waarden daar morgen weer onder. Aan de kust heeft het vanmorgen al stevig geonweerd. In de Westhoek vielen hagelstenen zo groot als knikkers uit de lucht. Daar is ook de rally van Ieper bezig. De politie waarschuwt toeschouwers daar om niet te gaan schuilen in de verboden zones. Er zijn nu al zeker 920 mensen omgekomen bij de aardbevingen in Venezuela. Vanmorgen zijn wel nog twee mensen levend van onder het puin gehaald. Maar voor de meesten dringt toch de tijd. Deze moeder wacht op hulp nadat haar twee kinderen van 2 en 7 wellicht nog onder het puin liggen.
1: Necesitamos ayuda, necesitamos mano, necesitamos pala, pico, todo, todo. Necesitamos sacar a mi familia de ahí, no hemos podido.
0: Vanmorgen was er trouwens nog een zware naschok in het noorden van Venezuela, die had een kracht van 4,7. Zuid-Korea heeft gevechtsvliegtuigen ingezet nadat 10 Chinese en Russische militaire vliegtuigen aan de rand van zijn luchtruim zijn gevlogen. Ze zaten al in de bufferzone waar Zuid-Korea naderende vliegtuigen identificeert om veiligheidsredenen. Dat is niet tegen de internationale regels, maar het is de gewoonte dat militaire vliegtuigen zich in dat gebied normaal zelf kenbaar maken. De Chinese en Russische vliegtuigen hebben die zone wel snel weer verlaten, maar het toont aan dat er militaire spanningen zijn in de regio. En de Zone moet komend seizoen zeker 85% van zijn rechtengeld betalen aan de Pro League. Dat is een tussentijds oordeel van het arbitragebureau. De Zone had zelf 60% voorgesteld. Het streamplatform vond eerst geen deal met telecomoperatoren om de rechten te delen en wou daarna af van het tv-contract. Maar intussen is er wel een deal. De Zone moet nu dit seizoen 71 miljoen euro betalen in plaats van de afgesproken 84 miljoen. Het is dus ook vandaag erg warm, tot 38 graden zelfs, aan zee een stuk minder. Vanavond weer kans op buien en onweer. Ook morgen nog warm met een graad of 30, daarna stilaan wat minder heet met temperaturen halfweg de 20 graden.
2: Nieuws uit je regio.
3: Ik ben Frederik Thomas. Aan het strand in Zeebrugge moest vrijdagnamiddag een man gereanimeerd worden. Hij stond tot aan kniehoogte in zee toen hij plots in elkaar zakte. De redders brachten hem op het droge. De man moest gereanimeerd worden in afwachting van de komst van de mugheli. Het incident vond vrijdag omstreeks 5:30 in de vooravond plaats. De man was verkoeling aan het zoeken in zee toen het plots misliep. Op het strand bleek dat het slachtoffer een zwakke ademhaling en pols had. Er was ook sprake van een medische voorgeschiedenis van hartfalen. In afwachting van de komst van de mugheli van het AZ Sint-Jan in Brugge moest de reanimatie dus worden opgestart. De mugheli landde uiteindelijk met een mugteam op het strand en bracht de man over naar het ziekenhuis. Bij zijn overbrenging naar Brugge zou hij opnieuw een pols hebben gehad. En tijdens een visuele controle door het stadslabo is vrijdag blauwalgenbloei vastgesteld in de zwemzone in de Damse Vaart in Brugge, die gebruikt wordt door erkende zwemclubs. Omdat contact met het water gezondheidsrisico's kan inhouden, geldt er meteen, en dat bij burgemeestersbesluit, een tijdelijk zwemverbod. Dat over een strook van 900 meter tussen de steiger ter hoogte van de Gemene Weidestraat en de aanlegsteiger van de Lammegoedzak in Brugge. Ook andere wateractiviteiten waarbij contact met het water mogelijk is, zoals roeien, zeilen, pedalo, wakeboarden, tubbing, bootvissen, kajakken en suppen, worden afgeraden. Het zwemverbod blijft van kracht tot de drijflaag volledig verdwenen is uit de zone en metingen aantonen dat de concentratie aan gifstoffen voldoende laag is. Het zwemverbod kan enkel worden opgeheven met een nieuw besluit van de Brugse burgemeesters. Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoeltoegankelijk en biedt dagverse maaltijden.

0: Morgen gaat VBRO terug in de tijd. Zondagmorgen
1: van 8 tot 10
0: op zijn zondags.
2: Je sluit je ogen niet meer.
3: Nou ja, dames en heren, wij gaan ons inspannen met man en macht.
4: Er moet genoeg toch een stomme ezel voor zijn.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten.
5: Abemus papa.
0: Rudy Meins neemt je mee.
6: Nu voel ik mijn topconditie, zeg.
7: Dans, bambino, kom dans naar de zon.
0: Zondagmorgen
1: van 8 tot 10.
0: Op zijn zondags bij VBRO.
8: Het is ongelooflijk hoe klein deze techniek is geworden.
9: VBRO is deze week trots op deze. Dit is de VBRO Trotsplaat.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
4: Jij alleen, mijn rots in de branding.
3: Philippe Dazen.

0: Abraham Jalón. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
1: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: We krijgen vanmiddag nog zeer warm weer. Minder warm dan de vorige dagen. De hitte is eruit, maar het kan wel nog gemakkelijk 25 graden worden aan zee. Tot rond een graad of 30 in de meest diepe delen van onze provincie in het zuiden. Daarbij een erg onstabiel weerbeeld. Vanochtend zag je al een aantal onweersbuien ontstaan. Vanmiddag kunnen die er ook komen. Alleen ik durf er echt niet op te zeggen waar en wanneer precies of die er komen. Hou er rekening mee dat de kans er is en ook naar vanavond toe kunnen er opduiken. De verwachting is dat de meeste echt wel landinwaarts gaan zitten. In de andere provincies, maar ook bij ons, is een bui zeker niet uitgesloten. Ook een heel zachte nacht weer. Veel minder dan een graad of 20 zal het opnieuw niet worden. Dit is Geert Nasens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
5: Hoe mijn favoriete top 3 eruit ziet? Wel, dat is heel simpel. Op 3 staat Ultiem, de lingeriezaak aan de Moorkerkse Steenweg 186 in Sint-Kruis, waar je gratis kan parkeren. Op 2, de service van Elke van Lingerie Ultiem, omdat ze mij vakkundig adviseert bij het aankopen van mijn lingerie. En op 1, mijn ventje, omdat hij er zo schattig uitziet in dat comfortabele herenondergoed van bij Ultiem. Ik ben er zeker van dat je op de website van Ultiem ook wel jouw favorieten vindt. Ga maar eens kijken op ultime.be of bel Elke op 050 36 37 13. Ook voor dat maatje meer. Trouwens, binnenkort wordt mijn dochter Emma ook fan van Elke en Ultiem. Want kleine kinderen worden groot, hè?
6: Op zondagnamiddag 2 augustus in de

0: Bergen op zondag 2 augustus. Tickets in voorverkoop bij Uitbureau, Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op www.viertakt.be.
2: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
0: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
4: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
0: Dit is de nieuwe, swingende en bruisende zomersingle van Houston. Nooit meer zonder jou.

Joosten met Nooit meer zonder jou. Een heerlijk zomers nummer gemaakt voor lange en zwoele avonden. Joosten, bij jou op het podium. Info en boekingen. Elke.siroe@hotmail.com of bel 0479-22-08-65. Kijk voor meer info op www.joosten-music.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Er komen strengere regels voor de import van adoptiehonden en katten uit het buitenland. Vlaams minister Ben Weitz wil misbruiken en malafide importeurs aanpakken die de regels rond dierenwelzijn niet naleven. Vanaf 1 juli volgend jaar moet je een blanco strafblad hebben op vlak van dierenwelzijn als je nog dieren wil importeren. En je moet je laten registreren bij Dierenwelzijn Vlaanderen. En wie dieren importeert, moet ze ook verplicht terugnemen als de adoptie op de een of andere manier niet lukt. Door het warme weer is er een toestroom naar zwemzones in het hele land. In Oost-Vlaanderen vraagt de provincie zelfs om niet meer te komen naar de Ster in Sint-Niklaas, de Gavers in Geraardsbergen en Puienbroek in Wachtebeke. Alles is volzet. In Schaarbeek bij Brussel zijn twee mensen gewond geraakt bij een schietpartij. De politie vond één slachtoffer op straat kort na de feiten. Het andere slachtoffer was zelf al naar het ziekenhuis getrokken. Intussen loopt het onderzoek. In Turkije zijn al bijna 180 mensen aangehouden in de aanloop naar de NAVO-top van volgende week. Aan die top nemen 32 staatshoofden en regeringsleiders deel, ook de Amerikaanse president Trump. Turkije beschuldigt de 180 die nu zijn aangehouden van terrorisme. Onder hen journalisten, advocaten, vakbondsleden, studenten en docenten. In de buurt van de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig gecrashed in een wolkenkrabber. De piloot kwam daarbij om, er zijn ook nog 13 gewonden. De toren is een van de hoogste van de wereld, 109 verdiepingen. Er gaan online beelden rond van de crash, maar de oorzaak is voorlopig onbekend. Het is zonnig, maar hier en daar valt ook wat regen. Het is warm, 38 graden, aan zee tot 26 graden. Ook vannacht nog kans op onweer of regen. Het KMI geeft daarvoor code geel. Morgen weer 32 graden. Daarna komen er een paar dagen niet warmer dan 25 graden.
1: De VBRO Matinee Show strijkt ook in de maand juli weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 5 juli. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.

Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Zaterdagmiddag en de klok van 4 voorbij. Dat betekent dat we vertrokken zijn om de VBRO top 30 van deze week nog eens netjes op een rijtje te zetten. We konden alvast openen op de nummer 30 met de nummer 19 van vorige week. In de vijfde weeknotering betekent dat 11 plaatsen minder voor Willy Sommers met de eerste keer. En ook Suzy Marhol met Hou mij warm vannacht, die gaat in zijn negende week een paar plaatsen achteruit. In haar geval 5 plaatsen verlies. Ze zakt van 24 naar 29.
1: Nummer 29.

0: Bobby met Mijn Eigen Leven in de VBRO Top 30 met 12 plaatsen verlies deze week. En daarmee onze sterkste daler. Een plaats die Vadim nog moet delen met iemand anders die we straks tegenkomen. Maar goed, Vadim staat dus met Mijn Eigen Leven voor de zesde week in onze VBRO Top 30. Hij zakt dus deze week 12 plaatsen. Dat betekent van 16 naar 28. Op de nummer 27 staanblijvertje Jannes met Dans tot de Morgen met Mij. Doet hij het ondertussen voor de tiende week in onze lijst. En deze week dus stationair op 27. Maar wij springen meteen naar de nummer 26 en dat is dan weer de nummer 29 van vorige week. Na drie weken VBRO Top 30 ook drie plaatsen winst voor Hert Verhoost en James Cook met Maddie Wodo.
1: De VBRO Top 30,
2: nummer 26.

Tranen van Hout, Aaron Blommaert en Zoe in onze VBRO Top 30. Deze week met 5 sprongen in de goede richting. Na 3 weken in onze lijst klimmen ze dan ook van 30 naar 25 deze week. Op de nummer 24, de nummer 22 van vorige week. Dat zijn 2 plaatsen minder in de 7e week notering voor Gino Graus met Favoriete Kroeg. Maar wij mogen meteen de nummer 23 ter hand nemen. En die staat alweer voor de 10e week in onze lijst. En deze week stationair op 23. Ik heb het over Chris Reilhoff met...

0: Slenteren, sleuren met zakken, winkelen, winkel uit, over de kop lopen. Shop in de stad. Ik heb echt gehad, Vince. Echt waar.
1: Al die stress. Nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Your Fashion. En Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: En Skwane Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat?
1: Sportief klassiek. Kostuums op maat. Vooral geleden.
0: Allee.
1: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
0: Your Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg wel, Vince.
1: Nou waar.
0: Naar Your Fashion, hè?
1: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
2: Your Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
3: Internationale Tap Toe Brugge. Zaterdagavond 4 juli. Een wervelend muziekspektakel van Show and Marching Bands op de Burg van Brugge. Met onder meer de Maastrichtse Verkennersband, de Showband Urk, de Regimental Band of the Royal Welsh, de eigen Tap Toe Brugge Bands en ook Wim Berteloot, de Brugse Stadsbejaardier. Reserveer nu je tickets voor dit topevenement via taptoebrugge.be. Internationale Tap Toe Brugge. Zaterdag 4 juli. Opnieuw een unieke ervaring in het hart van de stad. Met medewerking van de VBRO.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: De hitte is eruit, maar het kan wel nog gemakkelijk 25 graden worden aan zee, tot rond een graad of 30 in de meest diepe delen van onze provincie in het zuiden. Daarbij een erg onstabiel weerbeeld. Vanochtend zag je al een aantal onweersbuien ontstaan. Alleen ik durf er echt niet op te zeggen waar en wanneer precies of die er komen. Hou er rekening mee dat de kans er is en ook naar vanavond toe kunnen er opduiken. De verwachting is dat de meeste echt wel landinwaarts gaan zitten. In de andere provincies, maar ook bij ons, is een bui zeker niet uitgesloten. Ook een heel zachte nacht weer. Veel minder dan een graad of 20 zal het opnieuw niet worden. Dit is Geert Naarsens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
3: ...27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orrie, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info www.malenkermis.be. Gesteund door

De VBRO Top 30 met de zomer van Oya Lele staan ze nu voor de derde week in onze lijst. En deze week met 3 punten minder, want ze zakken van 18 naar 21. En voor ronde nummer 20 komen, je weet het ondertussen, zetten we ze even op een rijtje voor jullie. We mochten de top 30 openen met op de nummer 30 de nummer 19 van vorige week. Dat betekent in de vijfde week notering 11 plaatsen minder voor Willy Sommers met de eerste keer. Suzy Marl met Hou Mij Warm Vannacht, die deed het na 9 weken in onze VBRO Top 30 met 5 plaatsen minder. En zakt deze week van 24 naar 29. Maar Fadim met Mijn Eigen Leven, die heeft de titel te pakken van sterkste daler. Weliswaar samen met nog iemand die we straks tegenkomen, maar toch voor de zesde week nu in onze lijst en 12 plaatsen minder voor Fadim. Hij zakt dan ook van 16 naar 28. Op de nummer 27 staan blijvert Jannes. Met Dans tot de Morgen met Mij staat hij nu voor de tiende week in onze lijst. En Gert Verhoost en James Cook met Muddy Waddo, die zitten dan weer in de positieve cijfers. Voor de derde week in de VBRO Top 30 genoteerd. En deze week met 3 plaatsen winst van 29 naar 26. Op de nummer 25, de nummer 30 van vorige week. Na 3 weken in onze lijst, 5 plaatsen winst dus voor Aaron Blomaert en Zoe. Met Tranen van Goud. En Gino Graus met Favoriete Kroeg. Die doet na 7 weken top 30 met 2 plaatsen minder. En zakt van 22 naar 24. De nummer 23 werd ingevuld door dezelfde als vorige week. In de 10e week notering blijven plakken. Chris Relhoff met Helena. En Houston met Nooit Meer Zonder Jou. Die staat voor de 3e week in onze lijst te prijken. En deze week moet hij 10 plaatsen op prijs geven. En zakt dus van 12 naar 22. En op de nummer 21, zo pas nog gehoord, de meisjes van K3. Voor de 3e week staan ze nu in onze lijst. En ze zakken van 18 naar 21 met De Zomer van Oya Lele. En dan de nummer 20. Dat blijkt dezelfde te zijn als vorige week. In de 8e week notering in de VBRO Top 30 gewoon blijven staan deze Marco Schuitmaker met Deze Nacht.

0: tik tok, tik tok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Waar blijf je nou? Donnie en Senna in de VBRO Top 30. Ook zij moeten 12 plaatsen prijsgeven. En zijn dus samen met Vadim onze sterkste dalers deze week in de VBRO Top 30. Na 9 weken zakken ze dus 12 plaatsen van 6 naar 18. Op de nummer 17 dan weer dezelfde als vorige week. In de 10e week notering kan hij gewoon bevestigen. Deze David van Dijk. En ik kan het niet geloven.

0: Al win ik 10 miljoen. René Schuurmans bezingt het nog steeds in onze VBRO Top 30. Na 5 weken met 2 plaatsen verlies voor de man. Hij zakt alweer van 14 naar 16 deze week. Op de nummer 15, de nummer 7 van vorige week. Dat zijn 8 plaatsen minder in de vierde week notering voor Laura Lynn met gesloten ogen. Maar wij nemen meteen de nummer 14 erbij. En dat is alweer de nummer 25 van vorige week. 11 plaatsen winst en daarmee onze sterkste klimmer deze week in de VBRO Top 30. Deze Gerard Joling met Niet voor één keer.
1: Nummer 14.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan. Nu zit ik gevaar.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: komen strengere regels voor de import van adoptiehonden en katten uit het buitenland. Vlaams minister Ben Weitz wil misbruiken en malafide importeurs aanpakken die de regels rond dierenwelzijn niet naleven. Vanaf 1 juli volgend jaar moet je een blanco strafblad hebben op vlak van dierenwelzijn als je nog dieren wil importeren. En je moet je laten registreren bij Dierenwelzijn Vlaanderen. En wie dieren importeert, moet ze ook verplicht terugnemen als de adoptie op de een of andere manier niet lukt. Door het warme weer is er een toestroom naar zwemzones in het hele land. In Oost-Vlaanderen vraagt de provincie zelfs om niet meer te komen naar de Ster in Sint-Niklaas, de Gavers in Geraarsbergen en Puienbroek in Wachtebeke. Alles is volzet. In Schaarbeek bij Brussel zijn twee mensen gewond geraakt bij een schietpartij. De politie vond één slachtoffer op straat kort na de feiten. Het andere slachtoffer was zelf al naar het ziekenhuis getrokken. Intussen loopt het onderzoek. In Turkije zijn al bijna 180 mensen aangehouden in de aanloop naar de NAVO-top van volgende week. Aan die top nemen 32 staatshoofden en regeringsleiders deel, ook de Amerikaanse president Trump. Turkije beschuldigt de 180 die nu zijn aangehouden van terrorisme. Onder hen journalisten, advocaten, vakbondsleden, studenten en docenten. In de buurt van de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig gecrashed in een wolkenkrabber. De piloot kwam daarbij om, er zijn ook nog 13 gewonden. De toren is een van de hoogste van de wereld, 109 verdiepingen. Er gaan online beelden rond van de crash, maar de oorzaak is voorlopig onbekend. Het is zonnig, maar hier en daar valt ook wat regen. Het is warm, 38 graden, aan zee tot 26 graden. Ook vannacht nog kans op onweer of regen. Het KMI geeft daarvoor code geel. Morgen weer 32 graden, daarna komen er een paar dagen niet warmer dan 25 graden.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoeltoegankelijk en biedt dagverse maaltijden.

0: Romeo Smet, ik zag jou maar even. Deze week voor de zesde week in onze VBRO Top 30. En deze week met vier plaatsen verlies de top 10 verlaten. Want ze zakken van 8 naar 12. Op de nummer 11, dan weer de nummer 4 van vorige week. Dat is met 7 plaatsen verlies de top 10 verlaten. En dat in de zesde week notering voor deze Wim Lijs met Viens danser.
1: Nummer 11.
2: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go.

0: Vien Dansé. Dat is Wim Leijs op de nummer 11 in onze VBRO Top 30. Tijd voor een tweede overzichtje hier op deze zaterdagmiddag. Op de nummer 20 hadden we staanblijvertje Marco Schuitmaker. Met deze nacht doet hij het nu voor de 8e keer in onze Top 30. 13 weken bij ons en 2 plaatsen winst van 21 naar 19 voor Freek van Rooij met Ik geef me helemaal. En Donnie en Senna zijn samen met Vadim met 12 plaatsen verliezen onze sterkste dalers deze week. Waar blijf je nou is hun single en zij staan met deze single voor de 9e week in onze lijst. Maar zakken dus van de nummer 6 naar de nummer 18. Op 17, dezelfde als vorige week, staanblijvertje in de 10e week notering voor David van Dijk met Ik kan het niet geloven. En René Schuurmans met de Al win ik 10 miljoen, die gaat in de 5e week 2 plaatsen achteruit van 14 naar 16. Op de nummer 15 dan weer de nummer 7 van vorige week. 8 plaatsen minder in de 4e week notering voor Laura Lynn met Gesloten ogen. En Gerard Joling met Niet voor één keer heeft de titel te pakken van sterkste klimmer. In onze VBRO Top 30 staat hij nu voor de 4e maal op rij genoteerd. En klimt hij 11 plaatsen van 25 dus naar de nummer 14. En op de nummer 13 staanblijvertje Meteor. Met nooduitgang doet hij het ook voor de 4e week nu in onze top 30. Maar blijft hij dus gewoon plakken. En op de nummer 12, de nummer 8 van vorige week. 4 plaatsen minder en de top 10 verlaten in de 6e week notering. Dat gebeurt er met de Romeo's. En ik zag jou maar even. En ook Wim Leijs met Vien Dansé, die moet de top 10 verlaten. Hij staat ook voor de 6e week nu in onze VBRO top 30. Maar zakt 7 plaatsen. Zakt dus respectievelijk van 4 naar 11. En dan hebben we er nog 10 te gaan. En op de nummer 10 alvast de nummer 20 van vorige week. 10 plaatsen winst in één klap. En dat na 5 weken in de top 30 voor Sineke. En ik doe wat ik wil.
1: De VBRO Top 30.
2: Nummer 10. Yalla.

0: Michael Lanzo in de VBRO Top 30 met zijn Waarom Jij klimt in één klap 7 plaatsen. In de 5e week notering is dat stijgen van 15 naar de nummer 8 en zo de top 10 binnen. Op de nummer 7, dat werd de nummer 11 van vorige week. Dat is met 4 plaatsen minstens de top 10 binnen stormen, zeg maar. En dat na 6 weken VBRO Top 30 voor Udo met Yamina.
1: Nummer 7.

0: Subservice. Klein probleem, groot resultaat.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

0: Chris Clark boeken op jouw evenement of organisatie? Bel 0475 46 50 86. Of mail chrisclark@telenet.be. Chris Clark, ook via Facebook, Messenger en Instagram.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: De hitte is eruit, maar het kan wel nog gemakkelijk 25 graden worden aan zee, tot rond een graad of 30 in de meest diepe delen van onze provincie in het zuiden. Daarbij een erg onstabiel weerbeeld. Vanochtend zag je al een aantal onweersbuien ontstaan. Alleen ik durf er echt niet op te zeggen waar en wanneer precies of die er komen. Hou er rekening mee dat de kans er is en ook naar vanavond toe kunnen er opduiken. De verwachting is dat de meeste echt wel landinwaarts gaan zitten. In de andere provincies, maar ook bij ons, is een bui zeker niet uitgesloten. Ook een heel zachte nacht weer. Veel minder dan een graad of 20 zal het opnieuw niet worden. Dit is Geert Naassens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
7: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
8: Dit is de nieuwe, swingende en bruisende zomersingle van Houston. Nooit meer zonder jou.
9: Ik

0: Joosten met Nooit meer zonder jou. Een heerlijk zomers nummer gemaakt voor lange en zwoele avonden. Joosten, bij jou op het podium. Info en boekingen. Elke.siroe@hotmail.com of bel 0479 22 08 65. Kijk voor meer info op www.joosten-music.be.
1: Dit is

0: goed.
1: Beter dan goed. Gary Hager in de VBRO Top 30 met 4 sprongen vooruit. In de 6e weeknotering betekent dat klimmen van 9 naar 5. En op de nummer 4 hebben we dan weer onze enige nieuwkomer van deze week in de VBRO Top 30. Helemaal nieuw op 4 is deze Elwin. En we gaan nog lange niet naar huis.

0: ga nog lange niet naar huis. Elwin, onze enige en meteen dus hoogste nieuwkomer op de nummer 4 in de top 30 deze week. En dan hebben we de top 3 nog te gaan met op de nummer 3 alvast de nummer 1 van vorige week. 13 weken nu in de VBRO top 30 en deze week met 2 plaatsen minder voor Justin De Wild en zijn Cheerio.
1: De VBRO top 30.
2: Nummer 3.

0: Zonzee, Strand. Lisa Lewis bezingt een beetje de hit van het moment, zeg maar, met deze single. Voor de vierde week in onze VBRO Top 30. En deze week met een plaatswinst van 3-2. En zometeen dus een nieuwe nummer 1 in de VBRO Top 30. Maar eerst nog even een overzicht. Op de nummer 10, de nummer 20 van vorige week. In de vijfde week notering is dat een sprong van 10 plaatsen in de goede richting voor Sineke. En ik doe wat ik wil. Op de nummer 9 dan weer de nummer 10 van vorige week. 1 plaatje winst na 8 weken voor Mart Hoogkamer samen met Billy Dans en hun Gappie Sappie. En Michael Lanzo met Waarom Jij, die gaat in de vijfde week top 30 de top 10 opnieuw binnen met 7 plaatsen winst van 15 naar de nummer 8. En van 11 naar de nummer 7, dat zijn er 4 naar omhoog en ook de top 10 binnen in de zesde week notering dan weer voor Udo met Jamina. En Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer met Zij Hoort Bij Mij voor de 8e week in onze top 30. En dit trio moet 1 plaats prijs geven, maar ze zakken deze week van 5 naar 6. Van 9 naar 5, 4 naar omhoog dus, in de 6e week notering voor Gary Hagger met Beter Dan Goed. En onze enige nieuwkomer, die vonden we terug op de nummer 4 met Elben. En we gaan nog lange niet naar huis. Justin de Wild met Cheerio mocht vorige week nog op de nummer 1 gaan prijken. Nu met 2 plaatsen minder naar de nummer 3. En dat na 13 weken in de VBRO Top 30. En Lisa Lewis met Zon, Zee, Strand, die blijft maar stijgen. Opnieuw met de plaatje winst van 3 naar 2 in dit geval. En dit na 4 weken in de Top 30. En dat betekent deze week een nieuwe nummer 1. En dat blijkt de nummer 2 te zijn van vorige week. In de derde week notering, 1 plaatje opnieuw naar omhoog. En op die allerhoogste positie terechtgekomen, dat is Bart Kuil met Zot Verliefd.
1: De VBRO Top 30.
2: Nummer 1.

Hardkuil en zot verliefd op jou in onze VBRO Top 30 met nog een plaatje winst naar die allerhoogste positie deze week. En zo hebben we de volledige VBRO Top 30 van deze week nog eens achter de kiezen en maken we een nieuwe afspraak met jullie voor aanstaande woensdag, want dan zijn we terug met een nieuwe lijst tussen 4 en 6. En intussen tijd kan je deze nog even

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: komen strengere regels voor de import van adoptiehonden en katten uit het buitenland. Vlaams minister Ben Weitz wil misbruiken en malafide importeurs aanpakken die de regels rond dierenwelzijn niet naleven. Vanaf 1 juli volgend jaar moet je een blanco strafblad hebben op vlak van dierenwelzijn als je nog dieren wil importeren. En je moet je laten registreren bij Dierenwelzijn Vlaanderen. En wie dieren importeert, moet ze ook verplicht terugnemen als de adoptie op de een of andere manier niet lukt. Door het warme weer is er een toestroom naar zwemzones in het hele land. In Oost-Vlaanderen vraagt de provincie zelfs om niet meer te komen naar de Ster in Sint-Niklaas, de Gavers in Gerardsbergen en Puienbroek in Wachtebeke. Alles is volzet. In Schaarbeek bij Brussel zijn twee mensen gewond geraakt bij een schietpartij. De politie vond één slachtoffer op straat kort na de feiten. Het andere slachtoffer was zelf al naar het ziekenhuis getrokken. Intussen loopt het onderzoek. In Turkije zijn al bijna 180 mensen aangehouden in de aanloop naar de NAVO-top van volgende week. Aan die top nemen 32 staatshoofden en regeringsleiders deel, ook de Amerikaanse president Trump. Turkije beschuldigt de 180 die nu zijn aangehouden van terrorisme. Onder hen journalisten, advocaten, vakbondsleden, studenten en docenten. In de buurt van de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig gecrashed in een wolkenkrabber. De piloot kwam daarbij om, er zijn ook nog 13 gewonden. De toren is een van de hoogste van de wereld, 109 verdiepingen. Er gaan online beelden rond van de crash, maar de oorzaak is voorlopig onbekend. Het is zonnig, maar hier en daar valt ook wat regen. Het is warm, 38 graden, aan zee tot 26 graden. Ook vannacht nog kans op onweer of regen. Het KMI geeft daarvoor code geel. Morgen weer 32 graden. Daarna komen er een paar dagen niet warmer dan 25 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Ik ben Frederik Thomas. Aan het strand in Zeebrugge moest vrijdagnamiddag een man gereanimeerd worden. Hij stond tot aan kniehoogte in zee toen hij plots in elkaar zakte. De redders brachten hem op het droge. De man moest gereanimeerd worden in afwachting van de komst van de mugheli. Het incident vond vrijdag omstreeks 5:30 in de vooravond plaats. De man was verkoeling aan het zoeken in zee toen het plots misliep. Op het strand bleek dat het slachtoffer een zwakke ademhaling en pols had. Er was ook sprake van een medische voorgeschiedenis van hartfalen. In afwachting van de komst van de mugheli van het AZ Sint-Jan in Brugge moest de reanimatie dus worden opgestart. De mugheli landde uiteindelijk met een mugteam op het strand en bracht de man over naar het ziekenhuis. Bij zijn overbrenging naar Brugge zou hij opnieuw een pols hebben gehad. En tijdens een visuele controle door het Stadslabo is vrijdag blauwalgenbloei vastgesteld in de zwemzone in de Damse Vaart in Brugge, die gebruikt wordt door erkende zwemclubs. Omdat contact met het water gezondheidsrisico's kan inhouden, geldt er meteen, en dat bij burgemeestersbesluit, een tijdelijk zwemverbod. Dat over een strook van 900 meter tussen de steiger ter hoogte van de Gemene Weidestraat en de aanlegsteiger van de Lammegoedzak in Brugge. Ook andere wateractiviteiten waarbij contact met het water mogelijk is, zoals roeien, zeilen, pedalo, wakeboarden, tubbing, bootvissen, kajakken en suppen, worden afgeraden. Het zwemverbod blijft van kracht tot de drijflaag volledig verdwenen is uit de zone en metingen aantonen dat de concentratie aan gifstoffen voldoende laag is. Het zwemverbod kan enkel worden opgeheven met een nieuw besluit van de Brugse burgemeester. Na, na, na, na. 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orrie, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info: www.malenkermis.be. Gesteund

0: Een unieke show van Viertakt, met de liedjes van The Strangers en eigen werk, live begeleid door de Rico Zorro Band.
1: Er wordt de pas de echte vent.
2: Vader Rijkswijk, om een blauwe geschelpte.
0: Het zomergala van Viertakt in Blankenbergen. Op zondag 2 augustus. Tickets in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
3: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info

0: Hoe mijn favoriete top 3 eruit ziet? Wel, dat is heel simpel. Op 3 staat Ultiem, de lingeriezaak aan de Moorkerkse Steenweg 186 in Sint-Kruis, waar je gratis kan parkeren. Op 2, de service van Elke van Lingerie Ultiem, omdat ze mij vakkundig adviseert bij het aankopen van mijn lingerie. En op 1, mijn ventje, omdat hij er zo schattig uitziet in dat comfortabele herenondergoed van bij Ultiem. Ik ben er zeker van dat je op de website van Ultiem ook wel jouw favorieten vindt. Ga maar eens kijken op ultime.be of bel Elke op 050 36 37 13. Ook voor dat maatje meer. Trouwens, binnenkort wordt mijn dochter Emma ook fan van Elke en Ultiem. Want kleine kinderen worden groot, hè?
1: Dit is Wachtzaal, de nieuwe zomersingle van Nick Beernaert.

0: Boekingen en meer info 0471 200 992, of kijk op bernard-entertainment.be.
1: De verkeerde wachtzaal die ik weer herken.
0: bernard-entertainment.be.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: De hitte is eruit, maar het kan wel nog gemakkelijk 25 graden worden aan zee, tot rond een graad of 30 in de meest diepe delen van onze provincie in het zuiden. Daarbij een erg onstabiel weerbeeld. Vanochtend zag je al een aantal onweersbuien ontstaan. Alleen ik durf er echt niet op te zeggen waar en wanneer precies of die er komen. Hou er rekening mee dat de kans er is en ook naar vanavond toe kunnen er opduiken. De verwachting is dat de meeste echt wel landinwaarts gaan zitten in de andere provincies, maar ook bij ons is een bui zeker niet uitgesloten. Ook een heel zachte nacht weer, veel minder dan een graad of 20, zal het opnieuw niet worden. Dit is Geert Naassens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
5: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
6: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
5: Ah ja?
6: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
5: Mo.
6: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
5: Allee, meen je dat?
6: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
5: Allee.
6: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
5: Yo Fashion, zeg je?
6: Jeps.
5: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vince.
6: Nou waar.
5: Nou, Yo Fashion, hè?
6: Voorzicht op de baan, hè, matje.
7: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
8: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salons ter Velde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
9: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
8: Philippe Dazen.

0: Abraham Jalón. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Dit is VBRO.

Mama, bij mij heb je een plaats apart. Ik dank je uit het diepste van mijn hart. Mama, jij die nooit iets vroeg. Jouw danken kan ik nooit genoeg.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Het is hoog tijd dat de hittegolf afneemt, want de zorg staat haast op springen. Volgens de FOD Volksgezondheid is de druk op hulpdiensten, ziekenhuizen en zelfs de noodcentrale torenhoog. Het nummer 112 is gisteren bijna 12.000 keer gebeld, dubbel zoveel als gewoonlijk. En ook het aantal ziekenwageninterventies steeg op 2 dagen tijd met zowat 40%. Spoeddiensten kunnen de grote toestroom aan patiënten moeilijk de baas. En ook sommige ziekenhuisafdelingen zoals geriatrie bereiken stilaan hun maximale capaciteit. Op het festival Werchter Boutique waren er zaterdagmiddag grote problemen met het betaalsysteem om de coins op te laden en dus om eten en drank te kopen. Het online systeem had het gedeeltelijk begeven door de hitte en dat leidde tot lange rijen bij de fysieke oplaadpunten. Ook aan de waterkraantjes was het drummen. Grote groepen festivalgangers zochten verkoeling in de barn. De organisatie had die tijdelijk opengesteld. In Boedapest zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan voor de eerste Pride sinds het vertrek van oud-premier Viktor Orbán, die het de LGBT+-gemeenschap jarenlang moeilijk maakte. Vorig jaar was de optocht nog verboden en startte het gerecht in Hongarije vervolging op tegen de organisatoren. Intussen is dat proces stopgezet. En welkom terug, Nafi Thiam. De drievoudig Olympisch kampioene hervatte zaterdagmiddag eindelijk de competitie met de meerkamp in Ratingen in Duitsland. En ze deed dat met een sprong over 1,84 meter in het hoogspringen. Thiam werkt maar enkele nummers af van de zevenkamp. Het is haar eerste wedstrijd sinds het WK van vorig jaar. In de late avond en nacht wijkt de hitte even voor intense regen, hagel en gedonder. Voor alle Vlaamse provincies geldt code oranje. Plaatselijk kunnen wind en bliksem flink huishouden. Zondag opnieuw erg warm, maar dan een draaglijke 27 graden. In de voormiddag ook nog kans op een bui.
1: De VBRO Matinee Show strijkt ook in de maand juli weer eens neer in Football Lord of the Wings in Menen. Op zondag 5 juli, een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
2: Wij gaan nog lang nu niet naar huis van
1: met ook van de partij DJ.

vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: Dit is Wachtzaal, de nieuwe zomersingle van...

0: boekingen en meer info 0471 200 992. Of kijk op bernard-entertainment.be.
1: In de verkeerde wachtzaal, die ik weer herken.
0: bernard-entertainment.be.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: De hitte is eruit, maar het kan wel nog gemakkelijk 25 graden worden aan zee, tot rond een graad of 30 in de meest diepe delen van onze provincie in het zuiden. Daarbij een erg onstabiel weerbeeld. Vanochtend zag je al een aantal onweersbuien ontstaan. Alleen ik durf er echt niet op te zeggen waar en wanneer precies, of die er komen. Hou er rekening mee dat de kans er is en ook naar vanavond toe kunnen er opduiken. De verwachting is dat de meeste echt wel landinwaarts gaan zitten, in de andere provincies, maar ook bij ons is een bui zeker niet uitgesloten. Ook een heel zachte nacht weer, veel minder dan een graad of 20, zal het opnieuw niet worden. Dit is Geert Naassens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
5: Op

The Strangers Tribute Show. Een unieke show van viertakt met de liedjes van The Strangers en eigen werk, live begeleid door de Rico Zorro Band.

0: Tickets in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op www.viertakt.be.
2: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
4: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
5: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
2: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
1: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach. La, la, la, la. Dit is VBR.

Van maandag tot vrijdag, de WBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het 12:30 morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de WBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

0: Dit is de nieuwe single van Chris Clark. Chris Clark boeken op jouw evenement of organisatie? Bel 0475 46 50 86 of mail chrisclark@telenet.be.
1: Want ik van binnen wil ik jou beminnen. Oh, ik voel
0: Chris Clark, ook via Facebook, Messenger en Instagram.

0: Het aller,
1: Ik denk, doe nog een keer, maar... Nee.
2: U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op.

Het is hoog tijd dat de hittegolf afneemt, want de zorg staat haast op springen. Volgens de FOD Volksgezondheid is de druk op hulpdiensten, ziekenhuizen en zelfs de noodcentrale torenhoog. Het nummer 112 is gisteren bijna 12.000 keer gebeld, dubbel zoveel als gewoonlijk. En ook het aantal ziekenwageninterventies steeg op 2 dagen tijd met zowat 40%. Spoeddiensten kunnen de grote toestroom aan patiënten moeilijk de baas. En ook sommige ziekenhuisafdelingen, zoals geriatrie, bereiken stilaan hun maximale capaciteit. Op het festival Werchter Boutique waren er zaterdagmiddag grote problemen met het betaalsysteem om de coins op te laden en dus om eten en drank te kopen. Het online systeem had het gedeeltelijk begeven door de hitte en dat leidde tot lange rijen bij de fysieke oplaadpunten. Ook aan de waterkraantjes was het drummen. Grote groepen festivalgangers zochten verkoeling.

In the Barn. De organisatie had die tijdelijk opengesteld. In Boedapest zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan voor de eerste Pride sinds het vertrek van oud-premier Viktor Orbán, die het de LGBT+-gemeenschap jarenlang moeilijk maakte. Vorig jaar was de optocht nog verboden en startte het gerecht in Hongarije vervolging op tegen de organisatoren. Intussen is dat proces stopgezet. En welkom terug, Nafi Thiam. De drievoudig Olympisch kampioene hervatte zaterdagmiddag eindelijk de competitie met de meerkamp in Ratingen in Duitsland. En ze deed dat met een sprong over 1,84 meter in het hoogspringen. Thiam werkt maar enkele nummers af van de zevenkamp. Het is haar eerste wedstrijd sinds het WK van vorig jaar. In de late avond en nacht wijkt de hitte even voor intense regen, hagel en gedonder. Voor alle Vlaamse provincies geldt code oranje. Plaatselijk kunnen wind en bliksem flink huishouden. Zondag opnieuw erg warm, maar dan een draaglijke 27 graden. In de voormiddag ook nog kans op een bui.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orri, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

Het is hoog tijd dat de hittegolf afneemt, want de zorg staat haast op springen. Volgens de FOD Volksgezondheid is de druk op hulpdiensten, ziekenhuizen en zelfs de noodcentrale torenhoog. Het nummer 112 is gisteren bijna 12.000 keer gebeld, dubbel zoveel als gewoonlijk. En ook het aantal ziekenwageninterventies steeg op 2 dagen tijd met zowat 40%. Spoeddiensten kunnen de grote toestroom aan patiënten moeilijk de baas. En ook sommige ziekenhuisafdelingen zoals geriatrie bereiken stilaan hun maximale capaciteit. Op het festival Werchter Boutique waren er zaterdagmiddag grote problemen met het betaalsysteem om de coins op te laden en dus om eten en drank te kopen. Het online systeem had het gedeeltelijk begeven door de hitte en dat leidde tot lange rijen bij de fysieke oplaadpunten. Ook aan de waterkraantjes was het drummen. Grote groepen festivalgangers zochten verkoeling in de barn. De organisatie had die tijdelijk opengesteld. In Boedapest zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan voor de eerste Pride sinds het vertrek van oud-premier Viktor Orbán, die het de LGBT-plus-gemeenschap jarenlang moeilijk maakte. Vorig jaar was de optocht nog verboden en startte het gerecht in Hongarije vervolging op tegen de organisatoren. Intussen is dat proces stopgezet. En welkom terug, Nafi Thiam. De drievoudig Olympisch kampioene hervatte zaterdagmiddag eindelijk de competitie met de meerkamp in Ratingen in Duitsland. En ze deed dat met een sprong over 1,84 meter in het hoogspringen. Thiam werkt maar enkele nummers af van de zevenkamp. Het is haar eerste wedstrijd sinds het WK van vorig jaar. In de late avond en nacht wijkt de hitte even voor intense regen, hagel en gedonder. Voor alle Vlaamse provincies geldt code oranje. Plaatselijk kunnen wind en bliksem flink huishouden. Zondag opnieuw erg warm, maar dan een draaglijke 27 graden. In de voormiddag ook nog kans op een bui.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
2: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.